0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer. In het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Lampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
3: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
6: De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor 1,5 jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken. En er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
5: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Marcel Vermeer.
13: Hey, goedemorgen, 7 uur 4 onderweg. Een nieuwe dag in de Achterhoek. En de dag dat de Zwarte Cross helemaal losgaat. Nog een paar uurtjes, dan is het zover.

0: afgelopen jaren meerdere mensen over deze plaat iets horen zeggen. Dat ze denken dat er wordt gezongen. Zo'n lip twister. Dat er iets in het Nederlands wordt gezongen. Totaal niet waar natuurlijk. Dit is trouwens een liedje van Lil Wayne. Dedication to my ex. Bijvoorbeeld bij Pushy. Ja, dat wordt gezegd, hè. Of bullshit. Als je er maar snel genoeg zingt, dan lijkt het erop. Ja, het is het allemaal niet natuurlijk. Dat begrijp je uiteraard, hè. Hey, donderdagmorgen.
1: Begin je dag goed.
0: Op de 16e juli. Ik heb je net vanaf de fax berichten binnengekregen. Dat gelooft er ook geen hond, als je dat zegt. Ik kreeg hier net een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ik scheur het net van de fax. Dat is echt zo oud. Ja, er staat er namelijk eentje hier links van mij in de studio. Ik heb geen idee wat dat ding hier doet. Wordt die nog gebruikt, jongens? Bij regio 8 gebruiken we nog een fax? Oh, dat is antiek. Moet naar het museum. Oh, oké. Dan ga ik hem zo direct even inpakken. Berichten inderdaad van het Centraal Bureau voor de Statistiek... met een zeer opvallend cijfer. En ik vraag me af, waarom? Nou, er is namelijk een merkbaar leeftijdsverschil tussen de inwoners die vertrekken in Doetinchem en de mensen die er juist komen wonen. Cijfers van het afgelopen jaar. De doorsnee nieuwkomer in Doetinchem was vorig jaar 30 tot 40 jaar oud. Alle nieuwkomers, oké? Maar de mensen die hier vertrekken, die zijn jonger. Ja, die zijn 25 tot 30 jaar of zelfs nog veel jonger. En dan vraag ik me af, hoe kan dat? Dus er willen meer mensen van boven de 30 komen wonen in Doetinchem, maar daaronder zeggen ze van nou... He, je bent jong en je wil wat, maar dan moet ik niet in Doetinchem zijn. Dat zou je dan bijna gaan denken. Is dat allemaal wel zo? Is er niet zo heel veel voor jongeren te doen? Of niet zo aantrekkelijk voor mensen van onder de 30 om in Doetinchem te wonen? Ik roep even wat vragen hier zo. Misschien heb jij het antwoord. Ja, wat is er aantrekkelijk aan Doetinchem en wat minder? Laat het even weten dan. 06-4747-0022. Dan hebben we voor 10 de oplossingen. Wat is er aantrekkelijk aan Doetinchem? Ik wil het graag van je weten.

Swims, die man met een baard waarvan velen zouden kunnen zeggen... kerels die wat minder haar op hun hoofd hebben van... nou, wat hij qua baard heeft, dat zou ik wel op mijn hoofd willen hebben. Want een beetje uit de kluit gewassen baard. Nou, zo herken je hem. Het is Teddy Swims. En Mr. Know-It-All is een zeer populair liedje van dit moment. Het is 7:50. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8 met zo direct nog leuke kaarten. Echt een gaaf feestje. Dat is in het openluchttheater Engbergen. Ben je er wel eens geweest? Ziet er heel mooi uit. Daar kan je naartoe. Komende zaterdag kaartjes voor een tribute band rond Creedence Clearwater Revival. De Nederlandse kerels, maar die doen dat ontzettend goed. De muziek van Creedence Clearwater Revival zetten ze perfect neer op het podium. Nou, daar kan je bij zijn. Je kan er getuige van zijn. De kaartjes zijn behoorlijk prijzig en het is bovendien uitverkocht. Maar wij zijn de gekste niet. Dus we hebben gewoon de laatste kaartjes voor je. Die kan je gaan verdienen. Ietsje na 7:30 ga ik die weggeven. Dus een tribute band rond CCR. Regio 8 ochtendshow. En dit is Style Council.

Cigars in Pocket. Met de altijd vrolijke Chrissy Hynde. Nou, je moet eens zoeken op Google. Een fotootje van Chrissy Hynde, de zangeres van deze groep. Nou, ik heb er nog geen kunnen vinden waarbij ze echt schaterlacht. Altijd een beetje dat je denkt, goh, kom op, leuke dag, geniet ervan. Maar wel een hele goede zangeres natuurlijk. Hey, over een paar uur gaat het los, de officiële start van de Zwarte Cross, editie 29. Meer erover hoor je zo direct in het nieuws.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Zwarte Cross staat op het punt te gaan beginnen. De 29e editie. Vanaf vanochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het wel even schakelen dit jaar, want een heel groot deel van het terrein ziet er anders uit. Creatief directeur Rens ten Hartog zegt dat het terrein dat de bezoekers kennen als de plek waar het hoofdpodium en de megatent staan, die hebben ze als het ware gespiegeld. We vroegen de creatief directeur waar hij nu zelf het meeste naar uitkijkt.
7: Het meeste kijk ik uit naar de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
6: Een inwoner van Doetinchem heeft zich gisteren voor de rechtbank in Zutphen moeten verantwoorden voor het veroorzaken van een explosie in de Leringstraat. Dat is de straat waar hij zelf woont. De man verklaarde dat hij onder invloed van drugs was en niet wist dat hij een zwaar zelfgemaakt explosief aanstak. Hij zou dit van iemand hebben gekregen. De ontploffing richtte een enorme ravage aan. 7 woningen liepen schade op door gesprongen ruiten en 3 auto's raakten beschadigd. Verhuurder Cité Woondiensten schatte schade op zeker €10.000. De eis van het OM is 240 uur taakstraf. De provincie Gelderland gaat extra onderzoek doen naar de plannen voor een groter stroomstation bij Doetinchem. Veel mensen en organisaties hebben namelijk geklaagd over de plannen. Buurtbewoners zijn bang dat het station lelijk is voor de natuur en dat het geluidsoverlast geeft. Ook maken ze zich grote zorgen over hun gezondheid. De Gezondheidsraad zei eerder dat de magneetvelden van zo'n station misschien leukemie kunnen veroorzaken. De provincie gaat het nu allemaal verder onderzoeken. Wateroppompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren is vanaf 12 uur vanmiddag verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Overtreders riskeren een boete. Om water langer vast te houden zetten Rijn en IJssel ook stuwen en extra pompen in. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

het was nog een hele hets, hè, dat ze op televisie allerlei leuke clipjes gingen uitzenden. En dat ze bij de radio dachten, oh, de komende jaren wordt helemaal niks meer met ons. Alles wordt overgenomen. Nou, het viel nog wel mee. We zijn er nog steeds in 2026 met die radio. En zeker hier in de Achterhoek met Regio 8. Je hoorde de Buggles, zo heet het groepje daarvoor. De Roy Orbison, de Big O, hè. And you got it. De ochtendshow van Regio 8. Waarmee word je graag wakker? Ik zeg dus niet met wie word je graag wakker. Dat moet je vooral zelf bekijken en bedenken. Maar welk liedje is heel goed? Laat het weten. 06 47 47 0022.

Housinger. Wat is die gozer populair, zeggen? Dit is Alex Rowan. Tot hier een best wel Rowan dag. Warme dag, gewoon een warme dag. 33 graden. De komende dagen gaat wel de rem er een beetje op. Temperaturen dalen. Maar nog steeds erg lekker. Ook zeker met die zwarte cross. Dan moet je ook geen 33 graden hebben. Dan is 25 ook heel netjes. Er gebeurt zoveel. En vanavond ook live radio trouwens. Vanaf het Zwarte Cross-terrein. Vanaf 7 uur. En dat geldt voor de komende 3 dagen. Hou dat in de gaten. Hier bij Regio 8.

Graham Candy, Deep End en Wedding for the Summer. Ik kreeg net een berichtje binnen, bijvoorbeeld van Rick Martens. Hij zegt, Marcel, goedemorgen. Je had het net over het feit dat mensen van boven de 30 naar Doetinchem komen om daar te gaan wonen. Maar mensen van onder de 30, ja, veel meer, gaan weg. En je vroeg wat de reden daarvan zou kunnen zijn. En Rick zegt, ik heb geen idee. Hij zegt, nee, dat is hier van alles. Leuke kroegjes, er wordt zoveel georganiseerd. Waarom zouden jongeren weggaan uit Doetinchem? Dat is hartstikke mooi. En we zitten ook weer niet zo heel ver weg van dat westen. Ja, het is maar net wat je met het westen bedoelt natuurlijk. Hè. Als je naar Den Haag moet vanuit Doetinchem, is het toch altijd nog een lekker stukje. Maar dat zal toch niet de reden zijn, puur die afstand. Is er een andere reden waarom mensen van onder de 30... niet allemaal, hè, niet allemaal. Maar toch wel behoorlijk aanzienlijke weggaan uit Doetinchem uiteindelijk. Kiezen voor een andere plek. Misschien heb jij een goede reden. Laat het even weten dan. 06-4747-0022. Een appje even sturen, dat is het handigste. En dan Christel stuurt ook nog een berichtje. Ze zegt, ik ben net wakker. Zou je iets kunnen laten horen? En mag het ook iets van Marco Borsato? Mag die weer? Nou, hij mag natuurlijk. Ja, Marco is gewoon vrijgesproken. Is verder ander, hè? Ik bedoel... En er wordt ook steeds vaker gedraaid op de radio. Dus ook nu hier, hoor. Ja. Ik leef niet meer voor jou, Christel. Voor jou, Marco.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege 2 dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft 2 psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
8: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
12: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zelfs wolven gezien.
11: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholt-Terschwijs, net over de grens bij Dinxperlo.
13: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholt-terschwijs.de.
14: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Marcel Vermeer.
17: Donderdagmorgen. Tijd om het gaspedaal een beetje in te trappen. Van je auto kan natuurlijk ook, maar... ook van je hoofd, gewoon een lekkere dag, ja. Hij is positief, dat is mooi. Geniet van jouw

Len Barry is dit. 1, 2, 3 op de donderdagmorgen, regio 8. Geen files op de A18 en de A12. Wat me opvalt is dat sinds er grote werkzaamheden waren op die A12... eerder in het voorjaar, dat er minder files staan. En als er files staan, zijn ze korter. Ja, terwijl er helemaal niet aan geklust is. Dus ik snap het niet hoe dat zit, maar... maken er nou minder mensen gebruik van die A12? Dat kan ik me niet voorstellen. Even kijken naar het nieuws. Je vindt het ook terug op de site regio8.nl. Dat is mooi nieuws. Ik zie daar een lachende voetballer staan. Zijn naam is Maas. Maas Willemsen, 23 jaar. Hij is helemaal op zijn plek bij Heerenveen. Hij komt uit Harfsen trouwens. Om het even regionaal te maken. Hè. Maas komt uit Harfsen. En hij gaat Europees voetbal spelen. Een mooi verhaal. Een gesprek met Maas op de site regio8.nl.

Nou, in ieder geval, hij zong over een rood licht. Ik ga verder, maar niet over details van dit liedje. Het is Billy Ocean, dat is die zanger met dat sikje, hè? Ja, ja, dat kun je mij eigenlijk kennen. We hebben heel veel kerels een sikje, sorry. Wil je niet beledigen verder, maar... Zo'n ding waar je aan loopt te plukken de hele dag. Dat je denkt, hou eens op, geen titulaar. Het is 16 minuten over 8. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. We zijn er voor de Achterhoek, de Liemers, of waar je ook luistert in de wereld. Een vakantieadresje bijvoorbeeld op dit moment in Barcelona. Daar op de hotelkamer. Daar zit Marvin te luisteren samen met zijn vriendin. Ze zijn net wakker. Ze hebben gewoon Regio 8 opgezet. Dat vind ik wel heel tof, jongens. Ik zal even een liedje draaien voor jullie zo direct. Geniet van jullie trip naar Barcelona. Ja, even gaan kaartjes weggeven. Het is het mooie moment, zo tussen 8 en half 9, voor Engbergen. Voor het openluchttheater daar. Komende zaterdag is daar een tribute band. En dat zijn hele goede gasten. Die zetten de muziek neer van Creedence Clearwater Revival. En hun eigen afkortingsnaam is ook CCR. Maar dan wordt het Callahan Clearwater Revival. Ik vind dat wel heel stoer bedacht. Zo, dan blijft het toch in de gedachten van de broertjes Fogerty, de originele mannen van Creedence Clearwater Revival. In dit geval gaat het om Jan Willem, Mark, Leon en Erik Jan. Die zetten dus de tribute muziek neer van de Creedence Clearwater Revival. En als je denkt, ja, maar dat is mijn muziek, dat vind ik leuk, dat hoort bij mij. En ik weet er ook nog wel iemand die ik mee zou willen nemen om daar naartoe te gaan. Dat kan, op kosten van Regio 8. Het is hartstikke uitverkocht, dus dat is mooi. Het zijn de laatste kaartjes. Laat het even weten als je geïnteresseerd bent en stuur het woord. Wat zullen we doen? Zullen we het makkelijk houden? Gewoon de afkorting. De CCR. Ja, stuur je CCR naar Regio 8. Het nummer is 06-4747-0022. Dan ben je de eerste met CCR in de tekst. Dan ga ik je zo direct even terugbellen. En dan heb je gewoon lekkere kaartjes gewonnen. Even geen zwarte cross. Maar ook een heel tof uitje in Engbergen. Zaterdagavond om 8:30.

Ja, ben je al in het bed of zou ik ook de rut trekken?

Summer Jam, The Underdog Project. Daarvoor nog Milk and Sugar en Faya con Dios. En een hele vlotte uitvoering van... Ja, dat blijft wel even hangen in je hoofd. Zo direct hoor je Gerrit Vossers met het weer voor de komende dagen. Dus ook het weer over de Zwarte Cross. Wat gaat het worden? Je hoort hem over een minuutje of acht ongeveer voorbij komen.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Twee personenauto's zijn gisteren op elkaar geklapt op de kruising van de Van Barneveldlaan met de Prinses Margrietstraat in Wehl. De schade is groot. Een grijze auto reed richting het station toen een zwarte Audi vanaf de zijstraat naderde. De twee kwamen toen in botsing. De klap was zo hard dat de Audi meters werd verplaatst. De bestuurders en de passagiers zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Wateroppompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren is vanaf 12 uur vanmiddag verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Overtreders riskeren een boete. Om water langer vast te houden zetten Rijn en IJssel ook stuwen en extra pompen in. Een inwoner van Doetinchem heeft zich gisteren voor de rechtbank in Zutphen moeten verantwoorden voor het veroorzaken van een explosie in de Leringstraat. Dat is de straat waar hij zelf woont. De man verklaarde dat hij onder invloed van drugs was en niet wist dat hij een zwaar zelfgemaakt explosief aanstak. Hij zou dit van iemand hebben gekregen. De ontploffing richtte een enorme ravage aan. 7 woningen liepen schade op door gesprongen ruiten en 3 auto's raakten beschadigd. Verhuurder Cité Woondiensten schatte schade op zeker 10.000 euro. De eis van het OM is 240 uur taakstraf. De Zwarte Cross staat op het punt te gaan beginnen, de 29e editie. Vanaf vanochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het wel even schakelen dit jaar, want een heel groot deel van het terrein ziet er anders uit. Creatief directeur Rens ten Hartog zegt dat het terrein dat de bezoekers kennen als de plek waar het hoofdpodium en de megatent staan, die hebben ze als het ware gespiegeld. We vroegen de creatief directeur waar hij nu zelf het meeste naar uitkijkt.
4: Het meeste kijk ik uit naar de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
3: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Oké, Bart Meijer hoorde je voorbij komen. Ja. En die Zwarte Cross gaat los.

0: we krijgen een bescheiden weersomslag, heb ik me laten vertellen door ene Gerrit Vossers de afgelopen dagen. Hey Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij gaat ook naar de Zwarte Cross, heb ik begrepen, vandaag.
1: Ja, ik ben een beetje aan het voorbereiden. Ik ben op dit moment, ja, ik heb de trekker even stilgezet, de beest aan het voeren. Want die moeten wat meer hebben, want ik denk dat ik vanavond wat later thuis kom.
0: Oké, okay, met een slok op, of valt dat wel mee?
1: Nee, ja. Er wordt wel gedronken, maar niet met alcohol, want straks komt het dumperteam en dan gaan we met z'n allen om 11:00, 11:30 richting Lichtenvoorde. En als het allemaal goed verloopt, dan zijn we om 4:30 met de maaiers aan het crossen.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Hoeveel doen er aan mee, weet je dat?
1: 25 heb ik begrepen.
0: Oké. Nou, je krijgt al de nodige interviews. Dat kan heel erg leuk worden. Wat kunnen we qua weer verwachten vandaag, Gerrit?
1: Nou ja, eigenlijk best wel prima weer. En trouwens, Zwarte Cross hier in de buurt maken ze ook waar. Ze zijn ze al aan het toeteren. Ik denk dat de eersten die vertrekken nu ook al richting Lichtenvoorde. Dus, en daar hebben ze goed weer bij. Want als je op de buienraden kijkt, in het noorden van het land, noordoosten, oostelijk deel, daar draait draaien wat buien over Nederland heen. En komen wel richting onze omgeving. Maar die verpieteren ook wat. Ik denk dat wij in de Achterhoek in ieder geval niks meer krijgen. Wel wat meer bewolking later op de dag. Maar dat het verder droog blijft. En temperaturen, ja, die komen iets lager uit dan de voorgaande dagen. Maar altijd nog hoog genoeg met 27 tot 28 graden. En die bewolking die er aanwezig is, die zal vanavond langzaam verdwijnen. Komende nacht is het weer vrij helder. En morgen hebben we ook nog een dag waarin later ook weer meer bewolking is. En dan is de kans op een buitje wel wat groter. Maar ik verwacht er niet zo heel veel van. Er zit ook wat onweer bij. Maar de kans erop dat wij hier wat krijgen is misschien maar 20-30%. Dus erg klein. En voor die tijd wordt het ook nog een graad of 27. Dus een beetje drukkend warm. Maar in het weekend ziet het er prima uit. Want de wind die gaat om naar noord- tot noordwesten richtingen. En dan wordt het wat minder warm. 23 graden, 24 misschien op de zaterdag met vrij veel zon en ook wel wat wolkvelden. Hoe meer naar het noorden toe, hoe meer bewolking. En zo zal het ook op de zondag zijn. De tentjes moeten wel dicht in de nacht naar de zondag, want 13 graden is dan de minimumtemperatuur. Anders heb je zo'n blauwe streep op de rug. En zondag dan zal het 22 graden worden maximaal. Eind van de dag misschien ook een buitje, maar ook 20-30% kans erop. Ja, en dan is de Zwarte Cross wel voorbij. Maar die temperaturen die houden we voorlopig nog tot midden volgende week.
0: Ja, dat zijn heerlijke temperaturen voor een festival. Het grootste van Nederland. Nou, helemaal goed. Morgen vroeg spreek ik je weer. Ik wens je heel veel succes met al die andere grasmaaiers. Met de competitie. Ik verlang nu al naar de beelden. Kan heel erg leuk worden.
1: We zullen zien.
0: Oké, veel plezier, hè.
1: Goed gedaan.

Ilse en Something Good. Je kan nog heel even reageren voor die gratis kaartjes voor het Openluchttheater in Engbergen. Komende zaterdag een optreden van een tribute band rond Creedence Clearwater Revival. Vier Nederlandse gasten. En die doen dat echt perfect. Als je een leuk avondje uit zou willen hebben met z'n tweetjes. Twee best wel dure kaartjes heb ik hier nog liggen. 06 47 47 0022.

0: De Zwarte Cross, het gaat bijna helemaal los. Voor 4 dagen gaaf feest voor de 29e editie. Ga je er naartoe?
1: Ja,
0: oké. Okay. Waar kijk je dan vooral naar uit? Gewoon je eigen feestje met je vrienden? Of zijn er bepaalde artiesten, activiteiten? Wat dan ook? Waar kijk je naar uit bij de Zwarte Cross? Ik hoor het graag van je. Stuur even een appje. 0647470022. En vanavond vanaf 7:00 extra live-uitzendingen vanaf het terrein in Lichtenvoorde.

De Boetnoes zijn altijd onderweg. En zo goed ook. Wat een talent is hij. Hier uit de Achterhoek. Ik zit even te kijken naar dat laatste nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar gezamenlijk 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. 8,1 miljard. Die zal het op een berghoop hebben liggen. En je moet er naar kijken. En vooral gaan ruiken. 449 kilo per inwoner gooi je dan weg per jaar. Moet je je voorstellen. Ja, maar het is wel minder. Ja. Het is een stukje minder. Dus dat is wel prettig. Ik heb nog geen cijfers van de Achterhoek. Ik ga ze even peuzelen. Waar zit de informatie over de Achterhoek? Gooien we hier in de Achterhoek en de Limmers ook veel minder weg? Ja, of valt het een beetje tegen? De informatie zal volgen. Ja, ik hou het voor je in de gaten. Tot aan het nieuws van 9 uur. Bob Marley en zijn vrienden van de Wailers.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 per 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 per 1 gratis.

0: Oh, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Marcel Vermeer.
8: Wat is nou jouw typische wakkerwordplaat? Wat vind je lekker, wat vind je leuk? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio van de regio achter. 06 47 47 0.

0: Dit is Regio 8 en de nostalgie barst er vanaf natuurlijk van Bob Dylan. En Like a Rolling Stone. Ook goedemorgen op deze donderdag, de 16e inmiddels.
1: Begin je dag goed.
0: De dag dat de Zwarte Cross start, editie nummer 29. Je gaat er heel veel over horen en zien natuurlijk ook op televisie bij Regio 8. Houd dat in de gaten. Verder straks om 9:50, dan is Meijnert er weer. Meijnert is een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Dat is ook een hele toffe site met mooie interviews trouwens. Leuke foto's, achtergronddiepende, verdiepende informatie zou je kunnen krijgen op die site. Met tientallen redacteuren die daar klaar zitten elke dag voor Achterhoeknieuws.nl. En het Zwarte Cross weer, om 9:30 komt hij voorbij, Gerrit Vossers.

wat een gave samenwerking is dit. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Het liedje heet Repeat It. Even een bericht van de dierenambulance hier uit de Achterhoek. Of ik even een oproepje wil doen. Ja, tuurlijk. Want het is zomervakantie voor veel mensen. Of het komt eraan binnenkort, de zomervakantie. Dan gaan we de deur uit. Gaan we het land uit voor een paar weekjes misschien wel. En een aantal mensen zeggen dan... ja, we hebben een huisdier, maar ik moet daarvan af. Nou, sterker nog, dat gaan ze niet zeggen. Die nemen ze gewoon mee. En die zetten ze dan in het bos neer. Of ergens in een weiland. Ja, jongen. Waarom heb je dan een huisdier, denk ik dan? Zorg dan gewoon voor opvang. Maar er zijn er een aantal mensen die doen dat. Van de week is bijvoorbeeld nog een schildpad aangetroffen in de Achterhoek. Ja. Op tijd gevonden. Gaat nu naar een schildpaddenopvang in het noorden van Nederland... waar duizenden andere schildpadden zitten. En zo'n beestje kan hartstikke oud worden. Die kan de mens gewoon makkelijk overleven. Dus denk ook daar eens over na. Mensen doen het ook nog wel eens met honden en een boompie. Ja, ik heb dat wel eens een keer gezien. Ik heb het beestje gelukkig kunnen verlossen van die boom. Verschrikkelijk om dat te zien, dat mensen daartoe in staat zijn. Het gebeurt nog steeds. Kijk je ogen uit deze weken, want het gebeurt gewoon. Ook met van die kleine knaagdieren of zo. Dat je denkt, wat huppelt daar nou ineens? Midden op het asfalt, dat is niet de bedoeling. Nee, de konijn. Het konijn van drie deuren verder. Zou kunnen. Maar een oproep van de dierenambulance. Als je daarmee zit, met zijn huisdier... wees zo eerlijk om even de dierenambulance in te lichten. Dan komen ze het dier ophalen. En dan is het opgelost. Hè? Voor het diertje het beste. En waarschijnlijk voor de eigenaar... de aanstaande ex-eigenaar ook. Hè?

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De provincie Gelderland gaat extra onderzoek doen naar de plannen voor een grote stroomstation bij Doetinchem. Veel mensen en organisaties hebben namelijk geklaagd over de plannen. Buurtbewoners zijn bang dat het station lelijk is voor de natuur en dat het geluidsoverlast geeft. Ook maken ze zich grote zorgen over hun gezondheid. De Gezondheidsraad zei eerder dat de magneetvelden van zo'n station misschien leukemie kunnen veroorzaken. De provincie gaat het nu allemaal verder onderzoeken. Wateroppompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren is vanaf 12 uur vanmiddag verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Overtreders riskeren een boete. Om water langer vast te houden zetten Rijn en IJssel ook stuwen en extra pompen in. Twee personenauto's zijn gisteren op elkaar geklapt op de kruising van de Van Barneveldlaan met de Prinses Margrietstraat in Beel. De schade is groot. Een grijze auto reed richting het station toen een zwarte Audi vanaf de zijstraat naderde. De twee kwamen toen in botsing. De klap was zo hard dat de Audi meters werd verplaatst. De bestuurders en de passagiers zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De Zwarte Cross staat op het punt te gaan beginnen. De 29e editie. Vanaf vanochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het wel even schakelen dit jaar, want een heel groot deel van het terrein ziet er anders uit. Creatief directeur Rens ten Hartog zegt dat het terrein dat de bezoekers kennen als de plek waar het hoofdpodium en de megatent staan, die hebben ze als het ware gespiegeld. We vroegen de creatief directeur waar hij nu zelf het meeste naar uitkijkt.
6: Het meeste kijk ik uit naar de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
5: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vandaag hebben we wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De kans op neerslag blijft erg klein. Ten noorden van onze omgeving vallen wel wat buien. De temperatuur loopt op naar 28 tot 29 graden bij een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond dan klaart het helemaal op en komende nacht is het vrij helder. En morgen dan hebben we ook weer wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Later wordt de bewolking wel wat dikker. Hele kleine kans op een regen- of onweersbui. De meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt nog op naar 27 tot 28 graden in de Achterhoek. In het weekend is het een stuk koeler, blijft het op de meeste plaatsen nog gewoon droog. Met zaterdag een graad of 23 tot 24 en zondag dan wordt het niet meer dan 22 graden.

Goedemorgen, tof dat je luistert. Dit is de ochtendshow hier in Oost-Nederland. Voor de Achterhoek, de Liemers, of waar je ook luistert. Waar je ook aankleeft. Achterhoek wordt wakker. Nieuws van de redactie. Een huisarts uit de Achterhoek is gisteren vrijgesproken van ontucht met een van zijn patiënten. De rechtbank kan niet met voldoende zekerheid vaststellen dat het seksuele contact plaatsvond binnen de ten last gelegde periode. Ja, dat de vrouw jarenlang patiënt was van de huisarts en dat ze seks hadden, daarover zijn trouwens geen misverstanden. De vrouw krijgt ook geen schadevergoeding.

Tijdens je late ontbijt, of ben je al heel lang aan de slag? Feels like I'm in love. Dit is Regio 8. En goed om te weten, voor het komend seizoen, alle wedstrijden van de Graafschap, die worden door Regio 8 weer live uitgezonden. Uit- en thuiswedstrijden. En bij de thuiswedstrijden maak je bovendien

daar zijn we goed in Nederland, hè, om een liedje nog een keer op te nemen. Maar dan gewoon met onze eigen boeren, Hollandse teksten. De boot van de Gebroeders Co. Boot en Anna. En Boot en Anna, het origineel van de Eendagsvlieg. Bass Hunter. Daarna nooit meer een hit gehad. Maar het gaat trouwens niet voor deze gasten. Hoeveel hits hebben die wel niet gehad? Ze zijn bijna niet te tellen. Hier zijn de mannen van U2.

0: En toch wordt het gewoon nog 29 graden. Als je nu achter het glas zit, gewoon binnen, dan denk je van... Nou, wordt het nog wel wat vandaag. Iets meer bewolking dan de afgelopen dagen. Maar het wordt toch een heerlijke, bijna tropische dag in de Achterhoek. Mewtwo! En dan gaan we naar iemand anders uit de Achterhoek. Dat is, ja, je raadt het al, want elke dag zit hij hier op zijn plek. Een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl, Meijndert Bussink. En dan praat je bij over de editie van deze donderdag. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, het is begonnen. Het grootste festival van het jaar. Ik ga zo meteen ook direct door. En dan gaan we weer naar muziek en naar motocross en stunts en theater en heel veel andere zinnen. Prikkelende spektakel dingen kijken en luisteren. We hebben het natuurlijk over de Zwarte Cross. Achterhoek Nieuws is er het hele weekend bij om verslag te doen. Diverse redacteuren. En we hebben al een paar verhalen daarover geschreven. Onder andere van Festival Toilet naar Friet. Hoe zorg je ervoor dat 250.000 festivalbezoekers kunnen drinken, douchen en naar het toilet gaan zonder de omgeving uit te putten? Zwarte Cross gebeurt dat met een slim watersysteem dat steeds verder wordt uitgebreid. Nieuw is dit jaar dat ook menselijke ontlasting wordt verwerkt tot mest voor landbouwgewassen. Leuk verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Of in dit geval natuurlijk achterhoeknieuws.nl/zwartecross. Ik kom nog een mooi verhaal tegen van correspondent Guus Helle. Er worden namelijk twee wereldrecords verbroken, al dus de organisatie. Eén voor de grootste zitmaaierrace ter wereld met 300 machines. En de andere voor de grootste katapultstunt ter wereld, waarbij een mens wordt gelanceerd. De katapultstunt zal op alle festivaldagen een stuntpersoon over de megatent schieten. 75 meter ver en 34 meter hoog de lucht in. Ze ervaren een G-kracht van 8, legt Chuck Borden uit. Amerikaanse professioneel stuntman met een lange carrière in Hollywood. En heeft de katapult voor de Zwarte Cross ontwikkeld. De organisatie die kwam 10 jaar geleden al naar me toe met een bijna volledig uitgewerkt plan. Ik was erg onder de indruk, zegt hij. Leuk verhaal. Is te lezen ook dus bij achterhoeknieuws.nl/zwartecross. En mocht je dit weekend ergens anders zijn of niet kunnen, Hunterpop komt er straks ook weer aan. Met onder andere Suzanne Freek, Bente, Bluff, Sommieu, direct hebben ze dus 5 knallers van Nederlandse bodem op de Main Freight Stage. Het grote openluchtpodium. Dat heeft correspondent Guido Kobussen. En wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/muziek. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
0: Dankjewel, man. Onderweg naar de Zwarte Cross, veel plezier, Meijndert. Morgen meer, deze ochtendshow vanavond live, hè, vanaf het festivalterrein. Een live-uitzending hier zo.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een inwoner van Doetinchem heeft zich gisteren voor de rechtbank in Zutphen moeten verantwoorden voor het veroorzaken van een explosie in de Leringstraat. Dat is de straat waar hij zelf woont. De man verklaarde dat hij onder invloed van drugs was en niet wist dat hij een zwaar zelfgemaakt explosief aanstak. Hij zou dat van iemand hebben gekregen. De ontploffing richtte een enorme ravage aan. 7 woningen liepen schade op door gesprongen ruiten en 3 auto's raakten beschadigd. Verhuurder Cité Woondiensten schatte schade op zeker €10.000. De eis van het OM is 240 uur taakstraf. Wateroppompen uit de beken, sloten en andere oppervlaktewateren is vanaf 12 uur vanmiddag verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Overtreders riskeren een boete. Om water langer vast te houden zetten Rijn en IJssel ook stuwen en extra pompen in. 2 personenauto's zijn gisteren op elkaar geklapt op de kruising van de Van Barneveldlaan met de Prinses Margrietstraat in Beel. De schade is groot. Een grijze auto reed richting het station toen een zwarte Audi vanaf de zijstraat naderde. De 2 kwamen toen in botsing. De klap was zo hard dat de Audi meters werd verplaatst. De bestuurders en de passagiers zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De provincie Gelderland gaat extra onderzoek doen naar de plannen voor een groter stroomstation bij Doetinchem. Veel mensen en organisaties hebben namelijk geklaagd over de plannen. Buurtbewoners zijn bang dat het station lelijk is voor de natuur en dat het geluidsoverlast geeft. Ook maken ze zich grote zorgen over hun gezondheid. De Gezondheidsraad zei eerder dat de magneetvelden van zo'n station misschien leukemie kunnen veroorzaken. De provincie gaat het nu allemaal verder onderzoeken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
9: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de Route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bel.nl.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Bel.nl Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Bel.nl Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Nou ja, het is eerder feest hier in de Achterhoek met de Zwarte Cross en ook hier in de studio met Daan.
2: Wij hebben weer een nieuw sportjournaal.
1: En met Sky.
2: Ja, en we hebben ook weer een nieuwe View Review.
1: En daarnaast is het een bijzondere dag. Het is namelijk Wereldslangendag. Daarover zometeen meer.
0: Get a Grip. Live vanuit de Melkweg.

0: De Rembrandts en I'll Be There For You. Ja, wie er ook voor mij is, ja, dat is mijn grote vriend Sky.
1: Ja, Lorenzo is weer naar de Fuel geweest in Doetinchem voor de film Obsession. We gaan nu horen wat hij ervan vond.
2: Obsession is het verhaal van een hopeloze romanticus genaamd Bear, die verliefd is op zijn jeugdvriendin Nikki. Wanneer hij een mysterieuze wens doet waarbij hij wenst dat Nikki meer van hem houdt dan wat dan ook ter wereld, komt zijn droom kort daarna uit. Al snel ontdekt hij echter dat zijn wens een sinistere prijs heeft, wat leidt tot een duistere, beklemmende nachtmerrie. Maar gaat het Bear lukken de gevolgen van zijn wens te overleven voordat het helemaal uit de hand loopt? Obsession is een originele productie waarbij je helemaal verrast gaat worden. Over het algemeen zit je vol spanning en ongemak in de film. Het verhaal is dan ook goed doordacht, waarbij ze een interessant verhaal brengen vol anxiety en angstaanjagende momenten. De film is zeer onvoorspelbaar, waarbij je vaak niet weet wat er gaat gebeuren. Daardoor blijf je vol met spanning zitten. Technisch is deze film ook niet verkeerd. Zo bevat de film goed camerawerk, leuke effecten en een prima soundtrack. Daarnaast was het acteerwerk indrukwekkend. Zo was het acteerwerk van actrice Indy Navarrete, die de rol van Nikki speelde, zo goed dat het behoort tot een van de beste acteerprestaties voor een vrouwelijke actrice in een horrorfilm. Ook is ze wellicht de beste actrice van 2026. Het overige acteerwerk in de film was daarnaast ook goed uitgevoerd. Toch heeft de film wel één nadeel. Namelijk, het enige wat niet klopt is de wijze hoe betrokkenen omging met de abnormale verandering van personage Nikki. Dat klopte totaal niet. Maar voor de rest is Obsession een meesterlijke film wat je niet teleur gaat stellen. Zo heeft de nog maar 26-jarige filmregisseur Curry Barker het voor elkaar gekregen om met een relatief laag budget van $750.000 een film te creëren wat meer dan $400 miljoen heeft opgeleverd. Dat maakt deze film een van de meest winstgevende films aller tijden. Daarnaast zijn de kritische cijfers ook niet verkeerd. Met op IMDb een cijfer van een 8 en op Rotten Tomatoes een gedeelde score van een 94%, heeft de film het fantastisch gedaan. Obsession behoort tot een van de beste films van 2026 en kan daarom met zekerheid concluderen dat Obsession een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: U hoorde de View-review van Lorenzo van Get a Grip.

0: En of het een mooie dag is. Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Laten we doorgaan, want het is vandaag Wereldslangendag. Slangen zijn reptielen die over de hele wereld voorkomen, behalve op Antarctica natuurlijk. Ze hebben geen poten en bewegen zich soepel voort met hun sterke spieren. De meeste slangen zijn niet giftig en spelen een belangrijke rol in de natuur door het aantal knaagdieren te beperken. Sommige soorten kunnen hun prooi in één keer doorslikken dankzij hun flexibele kaken. En hoewel veel mensen er bang voor zijn, vermijden ze meestal contact met mensen. Daan?
1: Ja?
0: Heb jij iets met slangen?
1: Nou, het lijkt me wel vette dieren om eens een keertje vast te houden.
0: Dus zijn wel mooie dieren, zeg maar, om te zien?
1: Ja, maar absoluut.
0: Moet, geen giftig, hè?
1: Nee.
0: Nou ja, ik ben een keer in een museum geweest en heb ik een slang mogen vasthouden. Die ging ook echt om je nek en zo.
1: Nou, hoe is dat?
0: Eng, kan ik je zeggen. Nou. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar waar ik het meeste fan van ben, dat is toch wel DJ Snake.

0: Zometeen na 12:30 meer Get a Grip hier vanaf de Melkweg in Doetinchem. Dus tot zometeen.
1: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. Regio
2: 8. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Water oppompen uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren is vanaf 12 uur vanmiddag verboden in de Achterhoek. Het waterschap Rijn en IJssel grijpt in met het onttrekkingsverbod omdat de waterstanden door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen snel dalen. Overtreders riskeren een boete. Om water langer vast te houden zetten Rijn en IJssel ook stuwen en extra pompen in. De Zwarte Cross staat op het punt te gaan beginnen, de 29e editie. Vanaf vanochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het wel even schakelen dit jaar, want een heel groot deel van het terrein ziet er anders uit. Creatief directeur Rens ten Hartog zegt dat het terrein dat de bezoekers kennen als de plek waar het hoofdpodium en de megatent staan, die hebben ze als het ware gespiegeld. We vroegen de creatief directeur waar hij nu zelf het meeste naar uitkijkt.
11: Het meeste kijk ik uit naar de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
10: De provincie Gelderland gaat extra onderzoek doen naar de plannen voor een grote stroomstation bij Doetinchem. Veel mensen en organisaties hebben namelijk geklaagd over de plannen. Buurtbewoners zijn bang dat het station lelijk is voor de natuur en dat het geluidsoverlast geeft. Ook maken ze zich grote zorgen over hun gezondheid. De Gezondheidsraad zei eerder dat de magneetvelden van zo'n station misschien leukemie kunnen veroorzaken. De provincie gaat het nu allemaal verder onderzoeken. Twee personenauto's zijn gisteren op elkaar geklapt op de kruising van de Van Barneveldlaan met de Prinses Margrietstraat in Beel. De schade is groot. Een grijze auto reed richting het station toen een zwarte Audi vanaf de zijstraat naderde. De twee kwamen toen in botsing. De klap was zo hard dat de Audi meters werd verplaatst. De bestuurders en de passagiers zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Sherry Anne, Summer of My Life. Zometeen een nieuw WK-journaal en een sportjournaal eigenlijk. Ook met Tour de France erin. Ja, alles over de Tour van gisteren. Want een record op de Tour de France. En wat verdienen de landen die meedoen aan een WK nou eigenlijk? Dat zometeen na Cameron Whitcomb. Hier is Kingdom of Fear.

0: Kingdom of Fear. Nou, de angst zit er bij ons ook goed in, nee, grapje. Ja. Nee, de angst voor de Tour die is er wel, want het is dan nog steeds bloedheet. En ook bosbranden nog steeds in Parijs, dus daar zit de angst er wel in. Tot dan?
1: Ja, absoluut. Bosbrand. Maar ze fietsen wel door.
0: Ja, en hoe? Gisteren de snelste Tour-etappe ooit gereden. Met een gemiddelde snelheid van 50,6 km per uur of zo.
1: Echt?
0: Ja. 50,60. Wow. Ja, dat is best wel snel. De volgende etappe die bestaat op het punt van beginnen. Die begint om 2:30. Ja, en het wordt ook weer een top-etappe. Ik ga eens even kijken. 179 kilometer erbij. Een vlakke etappe weer. Dus dat scheelt. Op naar een nieuwe snelheidsrecord, Daan?
1: Ja, nou. Nee, ik denk geen nieuw snelheidsrecord. Dit is moeilijk te evenaren, denk ik.
0: Ja, dat wordt een lastige inderdaad. Snel door met het WK. Want gisteren de laatste halve finale Engeland-Argentinië. Wat een schoppartij was dat.
1: Ja, en weer een wedstrijd waarvan je niet had gedacht dat die zouden winnen, of wel?
0: Nou ja, op dit moment wel, hè, want de Argentijnen zijn echt schoften. Die winnen alles op de laatste minuut. Dus,
1: Ja, dat is waar. Maar het is ook wel een beetje, denk ik, van ja, ze zijn gewoon goed. Alleen, ze uiten het op een verkeerde manier, maar ze zijn er goed.
0: Nee, dat is zeker waar. De landen die verdienen natuurlijk ook heel erg veel op een wereldkampioenschap. Ja, en wat verdienen ze dan? Nou, de winnende finalist, die krijgt zo'n 43 miljoen euro voor ontwikkeling voor voetbal in eigen land. Dan heb je de verliezend finalist, de nummer 2, die gaat met een huis met bijna 29 miljoen euro.
1: Zo.
0: De derde plek, dus dat wordt Frankrijk of Engeland.
1: Ja.
0: Die gaan naar huis met 25 miljoen. En de nummer 4 gaat met 23 miljoen naar huis.
1: Ja, en dat horen we zaterdag, hè, bij de troostfinale.
0: Zaterdag troostfinale, zondag de finale. Nederland is naar huis gegaan trouwens met een keurige 9,4 miljoen.
1: Oh, we hebben wel wat gewonnen ook.
0: 9,4 miljoen als omdat je de 16e finale hebt bereikt.
1: Oh, dat is op zich nog wel leuk.
0: En je hebt sowieso 2,1 miljoen als voorbereiding gekregen. Dus dat is netjes.
1: Ja, lekker. Dat verdient goed.
0: Zaterdag dus de troostfinale en zondag de finale. Maandag hoor je er alles over.

0: is Talavik, baby.
1: Criss Cross Amsterdam en My Oh My hier bij Regio 8. Daan?
2: Ja?
1: Zometeen na 1 uur dan zijn we er weer. Wat zit daar onder andere in?
2: Nou, we hebben onder andere... Ik pak een papiertje even bij. Hé, hey, kom hier.
1: Ja, nee, Daan, we hebben zometeen...
2: Papiertje. We hebben bijvoorbeeld zometeen nieuws over de Zwarte Cross. Want dat is weer begonnen. En een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: Ja, de Zwarte Cross hebben we daarover gesproken. Wij zitten er morgen ook weer van 12 tot 6.
2: Ja.
1: De Zwarte Cross Radio op Regio 8. Morgen van 12 uur, vanaf 12 uur. Maar zometeen nog meer. Get a grip.

0: I'll be.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverendenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
11: Ja, ik heb Dassel, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
9: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En ook dit uur zitten we ze er weer. Daan.
2: We gaan het hebben over de Zwarte Cross.
1: En Sky.
3: We hebben zometeen ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?

0: Coldplay en Clocks. Zometeen, dan heeft Daan voor je een item over de Zwarte Cross. Daan, waar gaat het onder andere over?
1: De 29e editie van de Zwarte Cross die staat namelijk op het punt van beginnen. Van donderdagochtend tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het dit jaar wel even schakelen, want een groot deel van de trein ziet er anders uit.
2: Ja, we hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd. En dat betreft dan, dat is een beetje een technische term, maar festivalterrein 1. En dat is het terrein bij de bezoekers bekend als waar het hoofdpodium en de megatent staan, onder andere. En dat hebben we als het ware gespiegeld. En dat hebben we gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor de bezoeker. Want bijvoorbeeld de dagbezoekers, die hoeven minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang.
3: Ook zijn er een paar nieuwe weides op het festivalterrein. De grootste nieuwkomers zijn het Swingpaleis en de vernieuwde dansvloer.
2: Het Swingpaleis is eigenlijk een ode aan alle bar dancings, en met name in het oosten van het land, die overal verdwijnen, failliet gaan. En wij hebben besloten om een ode aan de bar dancing te brengen met het Swingpaleis. De dansvloer die heeft inderdaad een behoorlijke make-over gekregen. Daar zijn we eind vorig jaar al mee begonnen met een schets. Meer zozeer een podium, maar het is meer een gebied.
3: Terwijl de laatste voorbereidingen nog worden getroffen, kijkt de creatief directeur al reikhalzend uit naar de start van het festival.
2: Het meeste kijk ik uit naar, en dat is ook wel een beetje wat de Zwarte Cross is, hè. Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op, daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
3: Waar veel liefhebbers bij eerdere edities naast een kaartje grepen, is er dit jaar goed nieuws voor geïnteresseerden. Alleen de zaterdag was heel snel uitverkocht.
2: Er zijn nog donderdagkaarten, er zijn nog vrijdagkaarten en er zijn nog een paar campingkaarten. Dus wil je het hele weekend nog genieten, dan kan dat.

0: Madonna hier bij Regio 8. Zometeen om 12:30 het, of om 13:30 het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En het weer met Gerrit. Ja, Daan?
1: Ja.
0: Het wordt weer tijd voor een buitje, of niet?
2: Ja, heb je het zo warm?
0: Nou, een beetje regen zal wel lekker zijn.
2: Nou, dan moet je niet.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag hebben we flink wat zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden, maar de kans op neerslag blijft erg klein. De temperatuur loopt op naar een graad of 28 tot 29 uiteindelijk. Wat minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond eerst nog wat bewolking, maar het klaart geleidelijk aan steeds meer op. En komende nacht is het vrij helder en dan koelt het af naar 14 tot 16 graden. Vrijdag hebben we ook te maken met wolkenvelden en zonnige perioden. Laat op de dag is er wel kans op een enkele regen- en onweersbui, maar het is zeer plaatselijk. De meeste plekken houden het gewoon droog. Temperatuur loopt nog op naar 28 graden. In het weekend is het een stuk koeler. De wind is dan noord tot noordwest. Zaterdag wordt het een graad of 23 tot 24. Zondag wordt het niet meer dan 22 graden. Met wolkenvelden en ook wel wat zon erbij. De kans op neerslag is zaterdag erg klein. Zondag is de kans op een buitje weer wat groter.

Michael Jackson en Remember the Time. Zometeen een nieuwe Waar ben jij klaar mee? Ja, waar zijn de mensen vandaag de dag klaar mee? Dat hoor je zometeen naar Fungus en Kaperen Varen.

0: Fungus, snel door naar Sky.
1: Ja, de week zit er bijna op en het weekend begint bijna. En toch zijn er irritaties. Daarom gaat Sean de straat op om aan de jongeren te vragen... wat zijn jullie irritaties vandaag?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Met dat vrouwen zich een beetje onveilig voelen soms op straat en zo.
4: En kun je een voorbeeld noemen van wat jij meegemaakt hebt... toen je dacht van ja, maar dit voelt echt niet prettig?
3: Nou, ja, gewoon dingen waarvan ik heb gehoord en zo op het nieuws... dat vrouwen lastig worden gevallen of zo. Dat soort dingen, want ik heb zelf niet echt nog iets meegemaakt. Dus dat is wel fijn, ja.
4: Trekt het jou aan van de dingen die je in de media hoort... dat je daar extra alert op bent? Of maak je daar niet zo druk om en let je meer op jezelf?
3: Ik word wel alert van. Dus wel, ik kijk wel meer uit op straat en zo. En ik fiets wel sneller door, dat soort dingen allemaal. Dus ja.
4: Dus wordt je angst bij jou een beetje opgewekt? Of is dat minder?
3: Ja, wel een beetje opgewekt, ja.
4: En wat zou volgens jou daarvoor de oplossing zijn?
3: Misschien om meer politieagenten 's avonds laten rondrijden in de auto's. Zodat er wel een beetje opgelet wordt. Stel, er zijn vrouwen op straat aan het fietsen en zo. Dat wel meer wordt opgelet, ja.
4: Dus eigenlijk meer blauw op straat?
3: Ja, dat ook. Ja, zeker.
4: En nu gaan we dat doen op de plekken waar het heel rustig is, waar je moet fietsen 's avonds?
3: Ja.
4: Hoe zie je het voor je?
3: Nou, gewoon dat er op ook plekken waar dat rustig is en echt donker is... dat er gewoon politieagenten rondlopen soms. Hoeft niet per se heel veel, maar dat er wel wat mensen rondrijden... zodat het wel iets veiliger wordt op straat.
4: Zullen we dat een mooi woord surveilleren noemen?
3: Ja.
4: En dat is dan de oplossing?
3: Ja.
4: Dankjewel.
3: Top, geen probleem.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

Gorillaz en Catch a Rainbow. Ja, het is vandaag de verjaardag van een bijzondere muzikant, namelijk Stuart Copeland is jarig. Hij is een Amerikaans muzikant en componist, geboren op 16 juli 1952. Hij is vooral bekend als drummer van de rockband The Police. Daarnaast componeerde hij muziek voor films, televisieseries, videogames, ballet, opera en orkesten. Copeland staat bekend om zijn unieke drumstijl en wordt gezien als een van de beste drummers ooit. Hij is opgenomen in meerdere muziek Hall of Fames, waaronder de Rock and Rocker, waaronder de Rock and Roll Hall of Fame. En daarom The Police met Every Breath You Take.

0: Police en Every Breath You Take. Morgen dan zijn we er weer met Get a Grip. Maar dan een speciale editie, jongens.
1: Ja. Ja.
2: Het wordt wat. Het wordt spannend.
1: Eindelijk.
0: Morgen zitten we op de Zwarte Cross. Zwarte Cross Radio.
2: Ja. Van 12 tot 6, toch?
0: Van 12 tot 6. Ja. Een beetje zin in?
2: Ja, ja, absoluut, jongens. We gaan de tent op zijn kop zetten.
0: De confetti staat klaar, we gaan de tent op zijn kop zetten.
2: Ja, zeker, allemaal.
0: We gaan er een groot feestje van maken. Morgen vanaf 12 uur, Zwarte Cross Radio.
2: Wees
0: hier
2: erbij.
0: Bij Regio 8. Tot morgen.
2: Yo, yo.
1: Hey.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de 4 landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: En cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
3: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van

0: de stoet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een dode boomstam met begroeiing is vanochtend rond 10 uur in brand gevlogen op de Bleek, aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Om de brand te kunnen blussen werd de hulp gevraagd aan mensen die in de buurt met een graafmachine bezig waren. De bosjes worden door een dakloos persoon gebruikt als slaapplek. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. Er zit een merkbaar leeftijdsverschil tussen de inwoners die uit de gemeente Montferland vertrekken en de mensen die daar juist komen wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde nieuwkomer in Montferland was vorig jaar 30 tot 40 jaar oud. Dat betekent dat van alle 1437 mensen die vanuit ergens in Nederland hier naartoe zijn verhuisd, bij die leeftijdsgroep hoort of zelfs ouder is. Van de 1248 vertrekkers was de helft 25 jaar of jonger. Oud-rijschoolhouder Henry Kams uit Neede kan voortaan worden opgesloten als hij opnieuw rijexamens achtervolgt, rondhangt bij CBR-locaties of de privacy van medewerkers schendt. De rechtbank Gelderland geeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen toestemming om lijfsdwang toe te passen. Dat betekent 5 dagen hechtenis voor iedere overtreding tot maximaal 1 jaar. Ook mag hij inzittenden van examenauto's niet filmen of fotograferen. Het vonnis geldt 3 jaar en Kams moet ook €2254 aan proceskosten betalen. De 29e editie van de Zwarte Cross is vanochtend begonnen. Tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het dit jaar wel even schakelen, want een groot deel van het terrein ziet er wat anders uit. Het hoofdpodium en de megatent zijn gespiegeld. Dat zegt creatief directeur Rens den Hartog. Dat is gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor bezoekers. De dagbezoekers hoeven zo minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Odido.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink. Een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte bleef laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een procesverbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Dankjewel Ellie, en dan neem ik je mee naar de A12. Het is echt berendruk aan het worden. Er staat momenteel 6 kilometer, 10 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En een stuk verderop op de A18, Doetinchem-Oost-Varsseveld. 3 minuten langer onderweg. Ik heb een beetje het gevoel dat het te maken heeft met de Zwarte Kos.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: NL.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Goedemiddag, het is donderdagmiddag 16 juli. Ja, deze man houdt me een beetje bezig de laatste tijd. Billy Joel.

0: hilarisch, toch? Billy Joel en Moving Out bij Regio 8. Goedemiddag. Misschien een beetje gek om te beginnen met een liedje dat Moving Out heet. Terwijl je net met je programma begint.
1: Oké.
0: Wat mij intrigeerde is een interview wat ik van de week zat te kijken met Billy Joel. Waarin hij echt alles uit de doeken doet over zijn historie, over zijn voorliefde voor klassieke muziek. Echt een volledige klassieke scholing gehad, deze man. En ja, ook de rest van zijn succes. En ja, wat is nou het succes van Billy Joel? Hoe doet hij dat nou allemaal? Even een klein tipje van de sluier oplichten wat me er voorbij is gebleven in het interview. Ik heb hem nog niet helemaal gezien. Ik zit ongeveer op de helft nu. Is dat eigenlijk dingen heel erg onlogisch mogen zijn in de muziek? Het gaat bij hem ook heel erg zeg maar om de klank. Niet zozeer om de tekst, om het woord, het gezongen woord. Maar het moet gewoon een beetje klinken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dit is de Wartus vandaag op 16 juli in plaats van Fiennet en Hartog. Als we het toch over onlogischheden hebben, laten we wel een beetje een logisch programma van proberen te maken. In ieder geval gaan we het hebben over de lage waterstanden. Want ik reed het over de Rijn heen. Ik heb hem nog nooit zo laag zien staan, echt.

0: Een van de weinige candies die niet slecht zijn voor je tanden. Iggy Pop en Kate Pearson en candy bij Regio 8. Nou, de Rijn die bereikte een historisch laag niveau. Bij Lobert stroomde gisterochtend minder Rijnwater Nederland binnen dan ooit eerder in juli werd gemeten. Afvoer zakte onder het oude record van 1976 en daalt volgens Rijkswaterstaat nog verder. Nou, ik zag het net toen ik dus bij Emmerich de Waal, of daar heette nog de Rijn, overrijd. Ik zag gewoon eilandjes verschijnen in het water. Ook recreanten die merken de gevolgen van de droogte. De provincie waarschuwt bij 14 Gelderse zwemplekken voor bodems die onverwachts stijl kunnen aflopen. Bij ons in de rekening moet je de rekening houden bij camping IJsselstrand in Doesburg en Stroombroek. En dan wel het naakstrandje daar, als je daar lekker streeploos wilt zonnen. De twee mensen die zijn opgepakt voor het veroorzaken van de grote bosbranden in de buurt van Parijs zijn twee mannen van 18 jaar. Ze zijn intussen aangeklaagd. Eén van hen is van de vrijwillige brandweer, erg opmerkelijk. Die zou takjes in brand hebben gestoken en een ander zou een sigaret hebben weggegooid. Het is de grootste natuurbrand tot nu toe in het bosgebied onder Parijs. Het vuur is intussen onder controle en de A6, de Route du Soleil, die gaat weer open. En de eerste dag van de Zwarte Cross is begonnen. En één iemand moet als eerste natuurlijk door die poorten lopen.
1: De allereerste op het terrein.
2: De allereerste, dat geloof ik.
1: Hoe voelt dat?
2: Ah, geweldig.
1: Ja, heb je heel het jaar naar uitgekeken?
2: Nou, altijd. Ik kijk nu al uit naar over 3 jaar.
1: Jij neemt de hele inboedel mee van huis.
3: Ja, dat moet van mama, hè. Ik moet alles meenemen, moet goed voorbereid zijn. Dit wordt mijn eerste keer. Ik ben met de overbuurman, die staat hier al 15 jaar. Dus dat moet goed komen, toch?
1: En nu heb je een jonge hond meegenomen.
4: Een jonge hond, die wou voor de eerste keer mee, hè. Ja. Je moet toch een jonge volk een beetje leren hier, hè.
1: Is te vroeg voor een biertje?
5: Ja.
1: Het zag er wel een beetje verleidelijk uit, of...
5: Ja, dat wel, maar we hebben nog genoeg van gisteren.
1: Oh, genoeg van gisteren dan?
5: Ja.
6: Zo!
0: Nou jongens, de sfeer die zit er al helemaal in daar in het lichte voor. De Zwarte Cross is begonnen. Neem even een kijkje op onze socials trouwens. Op onze Instagram-pagina houden we alles bij over de Zwarte Cross. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn, dan linksom of rechtsom ben je er toch een beetje bij. Deze jongens staan over een kwartiertje op de Zwarte Cross. Ja, ze zijn er nog steeds. Drukwerk. Ik denk dat ze deze ook wel zullen spelen.

Wat een drukte zeg, maar wel een gezellig plaatje van Bruno Mars en Cardi B. Finesse bij Regio 8. En daarvoor draaiden we drukwerk met Marianneke. Die staan over 10 minuten op in de megatent op de Zwarte Cross. En als je meer van het Achterhoekse werk houdt, dan op hetzelfde moment. Maar dan op het hoofdpodium, Mooi Bark. En er staat een bomvol programma te wachten, hoor, de hele avond door. Ook With a Temptation bijvoorbeeld. En intussen wordt er ook gewoon een radioprogramma gemaakt, hè. Je kan ook gewoon lekker aanhaken hier bij Bart.

0: Copacabana. Het gaat over een showdanseres in de Copacabana bar. Ergens in Havana. Ja, en het meisje achter de bar die valt op de verkeerde man. Met vechtpartijen en schietpartijen en dergelijke. En een hele hoop ellende. Zometeen hopelijk meer vrolijkheid. Althans, ja, ik betwijfel het. Het nieuws met Marcel komt eraan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Er zit een merkbaar leeftijdsverschil tussen de inwoners die uit de gemeente Montferland vertrekken en de mensen die daar juist komen wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde nieuwkomer in Montferland was vorig jaar 30 tot 40 jaar oud. Dat betekent dat van alle 1437 mensen die vanuit ergens in Nederland hier naartoe zijn verhuisd, bij die leeftijdsgroep hoort of zelfs ouder is. Van de 1248 vertrekkers was de helft 25 jaar of jonger. De 29e editie van de Zwarte Cross is vanochtend begonnen. Tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het dit jaar wel even schakelen, want een groot deel van het terrein ziet er wat anders uit. Het hoofdpodium en de megatent zijn gespiegeld. Dat zegt creatief directeur Rens den Hartog. Dat is gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor bezoekers. De dagbezoekers hoeven zo minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang. Oud-rijschoolhouder Henry Kams uit Neede kan voortaan worden opgesloten als hij opnieuw rijexamens achtervolgt, rondhangt bij CBR-locaties of de privacy van medewerkers schendt. De rechtbank Gelderland geeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen toestemming om lijfsdwang toe te passen. Dat betekent 5 dagen hechtenis voor iedere overtreding tot maximaal 1 jaar. Ook mag hij inzittenden van examenauto's niet filmen of fotograferen. Het vonnis geldt 3 jaar en Kams moet ook €2.254 aan proceskosten betalen. Een dode boomstam met begroeiing is vanochtend rond 10 uur in brand gevlogen op de Bleek, aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Om de brand te kunnen blussen werd de hulp gevraagd aan mensen die in de buurt met een graafmachine bezig waren. De bosjes worden door een dakloos persoon gebruikt als slaapplek. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dankjewel Marcel, over een uurtje horen we mij weer. A12 Arnhem-Noord, 7 na 9 minuten vertraging. Er staat ook weer een politiecontrolepost. En op dit moment komt er ook nog wat bij tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 4 minuten vertraging. En er is Zwarte Cross-verkeer tussen Varsseveld Oost en Harreveld. Daar ben je momenteel 5 minuten lang onderweg. Zometeen Two Way Army, Our Friends Electric. Maar eerst Nathalie Imbruglia.

0: Stupid Army. Gary Newman en Our Friends Electric uit 1979... waarin de Minimoog synthesizer een belangrijke rol in speelt. En die Minimoog synthesizer die kom ik nu wel eens tegen... als ik allerlei filmpjes tegenkom op YouTube... die over de muziek van Michael Jackson gaat. Want die synthesizer heeft daar weer een grote rol in gespeeld. Zometeen Typo en eerst een feestje bouwen met Fons Vuurink.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

is dat in het typisch geval van een blackout, zeg maar. Harder Soul, dat type houden met China in your... Dat was hem, China in your hand natuurlijk. Zometeen draai ik Mika voor je. En ik was net even in voorbespreking met iemand van Rivierenland, waterschap Rivierenland. Het is natuurlijk kurk en kurk droog. Echt de mussen die vallen van het dak momenteel. Hoe ontwikkelt zich dat en waar moeten we rekening mee houden? Nou, daar straks meer over om 4:05.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbus.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets kijk op huntenpop.nl.
5: Kom naar Kruidvat voor de pestenkorting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Bart Meijer. En dus aanbeland in het tweede uurtje Bart op 8.

0: Zeg, je hebt dan die liedjes die klinken op een regenachtige herfstdag lekker. Maar deze, ja, die klinkt eigenlijk op een zomerdag zoals vandaag eigenlijk ook prima. Dit was Tramps, Sing Went the Strings of My Heart bij Bart op 8. Je hebt het in de gaten. Als je gaat zwemmen langs de rivieren, dan zie je hoe laag het water staat. De Rijn die bereikt een historisch laag niveau. Bij Lobert stroomt minder Rijnwater Nederland binnen dan ooit eerder in juli werd gemeten. De afvoer zakte onder het oude record van 1976 en daalt volgens Rijkswaterstaat nog steeds verder. Ook recreanten die merken dat bij allerlei zwemplekken, bijvoorbeeld bij IJsselstrand in Doesburg en Stroombroek. Daar moet je ook nu even niet zijn. Aan de telefoon is Jan Polman van Waterschap Rivierenland. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan Polman, Waterschap Rijn en IJssel.
0: Ja Jan, hoe ernstig is het eigenlijk?
1: Ja, best wel heftig eerlijk gezegd. Omdat het ja, eigenlijk nog best wel vroeg in de zomer is. Qua grondwaterstanden en oppervlaktewater is het nog niet zo extreem. Maar vooral de waterstanden op de grote rivieren, dus op de Rijn en de IJssel en de Maas, die zijn zeer laag voor de tijd van het jaar.
0: En dan zitten we nog niet eens in de hondsdagen.
1: Nee, die moeten nog komen. Dus ja. Meestal is de echte droge periode pas eind augustus, begin september. Tenminste voor het rivierwater. Dus het is wel heel erg vroeg dit jaar.
0: Heb je een soort van worst case scenario in gedachten?
1: Ja, de klimaatverandering die stelt ons elke keer weer voor nieuwe uitdagingen van wat zo'n worst case kunnen zijn. Toen wij in 2018 voor de eerste keer met die warme zomer en die droogte te maken hadden, dachten we dat het een incident was. Maar inmiddels hebben we de zesde droge zomer al op rij sinds 2018. Dus ja, het worst case scenario moet ook steeds weer bijgesteld worden. En daar zijn we druk mee bezig. We hebben in ieder geval nu een oppervlaktewateronttrekkingsverbod sinds afgelopen middag 12 uur van kracht. Dus dat we dat laatste beetje water in onze sloten en beken nog erin houden. En de volgende stap is afhankelijk van wat de langere periode aan weersvoorspellingen ons geeft.
0: Ja, in het nieuws las ik dat eerst de bedrijven, zeg maar, de boeren, zeg maar, die heel veel water verbruiken, dat die het eerste aangepakt worden. Wanneer komen wij als consument aan de beurt?
1: Nou, dan moet het nog wel heel erg extreem worden. Ik hoor dat we drinkwater. Wij als waterschap verzorgen niet het drinkwater, dat doet de Vitens. Maar ik hoor dat daar nog geen problemen mee zijn. En bij mijn weten is dat ook in 1976 niet het geval geweest.
0: Ja.
1: Nu is de situatie van 2026 wel heel anders dan 1976 qua bevolkingstoename en meer gebruik van drinkwater. Dus ja, zeg nooit dat daar geen knelpunten in gaan ontstaan.
0: Nee, ja, dat zijn natuurlijk allemaal toekomstmuziek, hè, wat mogelijk is. Want ja, goed, we willen allemaal graag de tuin nog kunnen besproeien natuurlijk. Of even het zwembad kunnen vullen.
1: Ja, maar of dat met deze hoge temperaturen en verdamping nog verstandig is, vraag ik me wel eens af. Het kost wel heel veel water. Ga daar verstandig mee om, zou ik zeggen. En de ervaring van de afgelopen jaren is dat een geel grasveld ook weer heel snel herstelt na een paar regenbuien.
0: Dat is waar. Het gras in mijn voortuin, Jan, is momenteel gewoon bruin aan het worden nu.
1: Ja.
0: Maar maar ik weet dat was een aantal jaar geleden was het ook kurk en kurk droog. En toen is het allemaal uiteindelijk weer bijgekleurd. En,
1: Nee, dat is allemaal optisch. De schade is kan veel groter worden voor in de agrarische sector natuurlijk. Hè, van in de aardappelen of de landbouwgewassen die nu volop in de afrijping gaan, in de knolvorming. Dus ja, een tuintje geel wordt, vind ik eerlijk gezegd niet zo erg.
0: Nee.
1: Tenminste, maar dat is mijn persoonlijke mening.
0: Zeg, ja, we hebben natuurlijk overal codes voor. Code geel, code rood, code oranje. Stel dat we hier een code aan mogen koppelen aan de situatie van nu qua droogte. Waar denk je aan dan?
1: Ja, dan is het voor de grote rivieren code oranje. Landelijk is men ook verder opgeschaald. Voor de Achterhoek is dat nog code geel met vooral die bovenste laag qua bodemvocht. Hè, want we hebben gewoon de afgelopen weken geen druppel regen gehad. Ja, dat bodemvocht dat zit wel op code oranje. Maar het algemene beeld voor de Achterhoek is nog code geel. Het is afgelopen jaren wel eens extremer geweest nog.
0: Nou, kijk eens aan. Het valt ergens dus nog een beetje mee.
1: Afhankelijk van wie belang heeft bij dat water. Voor de schippers is het een probleem. Maar voor de particulieren op het ogenblik nog niet.
0: Helemaal helder. Dankjewel Jan Polman van Waterschap Rivierenland voor je duidelijke uitleg.
1: Graag gedaan.

En het eindigt met een klein feestje. Passenger was dat van Alex Warren. Jan Polman net gesproken van waterschap Rijn en IJssel. Kleine rectificatie, niet waterschap Rivierenland, zoals ik net zei. Waterschap Rijn en IJssel, dat is natuurlijk wat onze regio vertegenwoordigt. Bart de Bart met Hootie en de Blowfish.

0: Met je Womack bij Regio 8.
1: Het thema trio.
0: Ja, het is wel de bedoeling dat we ons een klein beetje aan het draaiboek houden wat Veerle heeft achtergelaten. Heel mooi uitgeschreven draaiboek hangt hiervoor. Met een van die onderwerpen die in het draaiboek staan is het thema trio. Drie liedjes die met hetzelfde onderwerp te maken hebben. Ja, vandaag de Zwarte Cross begonnen. Ik denk dat we het thema maar heel simpel moeten houden. Gewoon bij zwart, Zwarte Cross. En dan in het bijzonder het woordje zwart. En dan in het Engels black. Eerste liedje wat ik draai vanuit het thema trio is Amy Winehouse, Back to Black.
1: Het thema trio.

0: Lady Gaga, The Devil Wears Prada deel 2. Dat is de film waar je deze plaat in hoort. Die is op 30 april uitgekomen. Misschien heb je hem al gezien. Anders misschien een cadeautje voor straks in de herfst.
1: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het IKC in Serenberg kan nog altijd worden gebouwd, maar alleen als de gemeente de grip op het project terugpakt. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onafhankelijk onderzoek naar het miljoenenproject. Volgens adviesbureau Reizen is het Integraal Kindcentrum inhoudelijk wel haalbaar, maar schoot de projectbeheersing de afgelopen jaren tekort. En daardoor stapelden risico's, vertragingen en financiële onzekerheden zich op. Er zit een merkbaar leeftijdsverschil tussen de inwoners die uit de gemeente Montferland vertrekken en de mensen die daar juist komen wonen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde nieuwkomer in Montferland was vorig jaar 30 tot 40 jaar oud. Dat betekent dat van alle 1437 mensen die vanuit ergens in Nederland hier naartoe zijn verhuisd, bij die leeftijdsgroep hoort of zelfs ouder is. Van de 1248 vertrekkers was de helft 25 jaar of jonger. Oud-rijschoolhouder Henry Kams uit Neede kan voortaan worden opgesloten als hij opnieuw rijexamens achtervolgt, rondhangt bij CBR-locaties of de privacy van medewerkers schendt. De rechtbank Gelderland geeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen toestemming om lijfsdwang toe te passen. Dat betekent 5 dagen hechtenis voor iedere overtreding tot maximaal 1 jaar. Ook mag hij inzittenden van examenauto's niet filmen of fotograferen. Het vonnis geldt 3 jaar en Kams moet ook €2.254 aan proceskosten betalen. Een dode boomstam met begroeiing is vanochtend rond 10 uur in brand gevlogen op de Bleek, aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Om de brand te kunnen blussen werd de hulp gevraagd aan mensen die in de buurt met een graafmachine bezig waren. De bosjes worden door een dakloos persoon gebruikt als slaapplek. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
0: Marcel, dankjewel. Neem ik je mee naar de A12. Het is druk op een aantal plekken op die A12. Tussen Arnhem-Noord en Duiven, 12 minuten lang onderweg. Iets verderop tussen Duiven en knooppunt Oudijk nog een keer 4 minuten aansluiten. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Zevenaar ben je 10 minuten lang onderweg. En er is een file ontstaan. Moet ik even kijken. Dat is de weg tussen Dieren en Laag-Soeren. Die weg is dicht door een ongeluk.

0: again. Wat een mooi liedje eigenlijk, hè? Shepherd was dit. En Something Beautiful. Nee, ik moet hem omdraaien. Beautiful Something. En daarvoor Dandy Warhols en Bohemian Like You. Het gevoel van de Zeros. Ja, toen we doken net de Zeros in, hè? Geloof ik, 2002 was dat. Een grote hit. Je hoorde niet meer heel veel op de radio. Vandaar dat ik dacht van, hey, die gaan we weer eens een keertje gezellig draaien. In de middagshow bij Regio 8. Goedemiddag, mijn naam is Bart Meijer. Fijn dat je erbij bent. Ja, straks over de boeren gehad. Die zijn altijd weer de klos. Hè. De aardappelen, de piepers, die gaan eraan met die droogte. Dan mogen ze nog een keer het lat niet besproeien. Altijd zijn ze de lul. Heb je van Erik, die zegt, lang leven de warmtepompen. De airco, die zuigen de bodem leeg. De boeren mogen niet meer beregenen. Ons voedsel groeit daar, hoor. Ja, hij heeft natuurlijk ook wel een beetje een punt, natuurlijk. Hè. Gelukkig kunnen we overal wel ook een positieve draai aan geven. Er is een boer uit Twente, Bentelo. Ja, die heeft wat leuks bedacht. Meldt RTV Oost. Die heeft namelijk de druiven gevonden die vroeger dus niet konden groeien. Maar ja, omdat het hier opwarmt, kan hij dus die druiven dus wel gaan bewerken.
1: Dit is Pinot Noir. Een soort die eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En er komt ook puur de klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk komt.
0: Ik denk aan een beroemde uitspraak van Johan Cruijff.

buitenlang vervlogen tijd dat ik ooit ben begonnen met radio maken. En dit was een liedje die ik toen heel vaak op de platenspeler had liggen. Ja, toen zo oud ben ik intussen al. Ik draaide gewoon liedjes vanaf platenspelers. Gijs gedraaid. John Farnham. And That's Freedom. Zo nu meteen even kijken hoe het is bij de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Onze volledige redactie is daar. Even bellen met Tim.

0: Ik heb thuis een mapje, zeg maar, met liedjes. En die liedjes of die mapjes geef ik dan bepaalde namen. En dit liedje staat er ook in. Die valt onder de hoopvolle liedjes. Portrops, Reach Out, I'll Be There. Hij is er op de Zwarte Cross. Onze eigen Tim van de redactie van Regio 8. Tim, goedemiddag.
1: Hey Bart, goedemiddag.
0: Even een rustig momentje kunnen vinden, begrijp ik net.
1: Ja, net mooi wark hier, het terrein eigenlijk geopend vanaf het hoofdpodium. Dus dat was eventjes flink zweten voor onze cameramensen. En net even een interview gedraaid met de band. Dus ja, we zitten er alweer volop in, Bart.
0: Mooi, klinkt goed allemaal. En drukwerk, hè?
1: Drukwerk ook, Harry Slinger inderdaad.
0: Harry?
1: Die lopen hier ook alweer rond. Ja, de oude strijder blijft er toch.
0: Had hij zijn rode petje op?
1: Ja, volgens mij gaat hij niet het huis uit zonder zijn rode petje.
0: Nee. Ik denk dat je hem helemaal niet herkent zonder rood petje.
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Ja. Maar een uitgebreid programma, kan je er wat over vertellen?
1: Ja, vandaag van alles nog eigenlijk op het terrein. Wat ook wel heel bijzonder is nu een zitmaaierrace bezig. Waar allemaal mensen met een gras zitmaaier rondjes aan het rijden zijn om een parcoursje als snelste af te leggen. Daar komt straks ook een video van ons op regio8.nl. Voor de rest hebben we vanavond ook in de theatertent, je verwacht het misschien niet, Kim Holland.
0: Kim Holland?
1: Dat worden ook diepgaande gesprekken, denk ik.
0: Nou.
1: Voor de rest is vanavond ook voor het eerst die katapultsprong, die stunt waar iemand over de megatent gaat vliegen.
0: Oh ja.
1: Dus dat is ook wel iets waar, denk ik, heel veel mensen rijkhalzen naar uit gaan kijken.
0: Dat is een dingetje, hè?
1: Ja, dat is echt wel een dingetje. Eén iemand heeft afgezegd. Een dame die zou meespringen, die voelde zich toch niet helemaal sanang erbij dat zij gecatapulteerd ging worden. Is er een vervanger bij gekomen. En is zelfs nu nog iemand die zich gemeld heeft, een stunter, die gezegd heeft van, ik durf het ook wel aan. Dus ze gaan nu met 3 man over de tent heen gelanceerd worden.
0: Jezus, hoeft toch niet iemand een festivalganger en niet zegt in een dronken bui, nou schiet mij maar af.
1: Nee, het is wel echt een gelicentieerd stuntman.
0: Jezus, ja, nou dat wordt spannend. Hoe laat is dat?
1: Dus om 6:45.
0: 6:45, oké. Okay. En natuurlijk, de radio is ook ruim vertegenwoordigd.
1: Ja, zeker. Ja, het is wel mooi. We maken vandaag eigenlijk het hele weekend samen radio vanaf het terrein bepaalde uren. Vanavond tussen 7 en 9 is er bij ons op de zender ook te horen. Zijn Koen en Allard vanaf het terrein. Die gaan radio maken. En dat doen we eigenlijk het hele weekend samen met Radio Veronica. Dus Zwarte Cross heeft zelf een radioteam samengespeeld.

0: ook Special TV is er voor het eerst bij. Dat is een mediabedrijf met mensen met een beperking die televisie en radio maken. Dus dat is heel leuk om erbij te hebben. En ja, vanavond mogen Allard en Koen het spits afbijten voor de radioploeg van Regio 8 die dit weekend hier aanwezig is.
1: 7 uur, Step, zijn we aanwezig hier achter de zender. Dankjewel, Kim. Ik ben helemaal in de war omdat je Kim Holland geroepen hebt.
0: Ja, dat dacht ik al. Dan
1: krijg je meteen kortsluiting.
0: Waar het hart vol van zit, hè?
1: Nou, zeg dat wel. Zeg, dankjewel. Spreken bij elkaar gauw. Heel veel plezier op de Zwarte Cross.
0: Helemaal goed, Bart.
1: En hou ons op de hoogte.
0: Doe me.
1: Vanavond staan ze ook op het danspodium La Fuente. Oh, I'm like that.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
17: Kijk,
6: Dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: Lidl, je verdient het.
1: En de drukte is nog lang niet voorbij op de snelweg. De A12 knooppunt Oudijk, Duitse grens, 6 minuten. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 10 minuten. Dan naar de A325, de beroemde pleinroute, het Gelredoom tussen Presikhaaf. Nee, ik zeg het verkeerd, tussen het Gelredoom en Presikhaaf, daar ben je 10 minuten langer onderweg. En dan is er nog een file verschenen in de buurt van Laagsoeren en Dieren. Die weg is dicht, er is een ongeluk gebeurd.
2: Bart Meijer.
1: That's my name, filmliefhebbers. Hou je radio in de gaten. Ik wil je zometeen een hele bijzondere film presenteren.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Zijn nieuwe single. Zijn mensen waar ik altijd een beetje jeuk van krijg. Bedweters. Mensen die het altijd denken beter te weten. Ik kan het persoonlijk niet zo heel goed tegen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Dit is Bart de Bacht, de stand-in voor Veerle den Hartog. Ja, we zitten midden in de zomer. Toch al een klein beetje aan het vooruitkijken naar de heerlijke herfstdagen die eraan gaan komen. Hè? Ik vind het altijd weer lekker als het een beetje afgekoeld is en het regent buiten. En je zit lekker in je woonkamer. Het is warm, op haartje knippert. En je zet een filmpje op. Dat klinkt een beetje gek als ik het zo zeg, hè, met 30 graden. Maar even vooruitblikken naar een film die misschien de moeite waard is. Is The Odyssey van Christopher Nolan. Die draait vanaf nu in de bioscoop. Het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud. En verfilmd door een van de meest succesvolle regisseurs van dit moment. Dat is dus Christopher Nolan. De hype rond de film is groot. En dat komt vooral door de regisseur, zegt deze filmwetenschapper.
1: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft. En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van 300 tot 500 miljoen dollar. Die ook tegelijkertijd echt wel filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
0: Nou, misschien een cadeautje voor straks als de temperaturen weer omlaag gaan. Het is vandaag 16 juli, het is Wereldslangendag, World Snake Day. Een dag waarvan de oorsprong eigenlijk heel erg onbekend is. Maar het komt wel vaak in het nieuws omdat veel mensen gevaarlijke stunts uithalen met grote en giftige slangen. Ook in Nederland hebben we natuurlijk slangen. Maar de enige lokale gifslang is de adder. We oppassen voor het addertje onder het gras. Maar die heeft al jarenlang geen dodelijke slachtoffers gemaakt. Dus de adder is toch een klein beetje op de ranglijst gestegen. Een plaatje gekoppeld aan Wereldslangendag. Ik dacht aan deze van de Whitesnake. De vraag die we ons allen stellen. En kijk elkaar diep in de ogen. Is this love?

Onderweg naar je vakantiebestemming met Frans Bauer, Undo Stress. Dat is wel handig als je in Spanje een beetje weg wil komen met de Spaanse taal daar, hè? Dat betekent 1, 2, 3. Hè? Dus wanneer je het weet. Gerrit Vossers, zometeen over het weer.

0: George Michael verraste ons in 1987 met een beetje een nieuwe look. Eerst kende hem als een beetje een brave jongen met hele mooie beelden in gelokken. En een keer stond hij daar met een zonnebril op en een leren jackie aan. Faith was dat bij Regio 8.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Regio 8 nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 29e editie van de Zwarte Cross is vanochtend begonnen. Tot en met zondagavond komen weer honderdduizenden festivalgangers naar de Achterhoek. Voor vaste bezoekers is het dit jaar wel even schakelen, want een groot deel van het terrein ziet er wat anders uit. Het hoofdpodium en de megatent zijn gespiegeld. Dat zegt creatief directeur Rens den Hartog. Dat is gedaan om een aantal praktische redenen, maar ook voor bezoekers. De dagbezoekers hoeven zo minder ver te lopen van hun auto naar de hoofdingang. Het IKC in Zeerenberg kan nog altijd worden gebouwd, maar alleen als de gemeente de grip op het project terugpakt. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onafhankelijk onderzoek naar het miljoenenproject. Volgens adviesbureau Rijssen is het Integraal Kindcentrum inhoudelijk wel haalbaar, maar schoot de projectbeheersing de afgelopen jaren tekort. En daardoor stapelden risico's, vertragingen en financiële onzekerheden zich op. Een dode boomstam met begroeiing is vanochtend rond 10 uur in brand gevlogen op de Bleek, aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Om de brand te kunnen blussen werd de hulp gevraagd aan mensen die in de buurt met een graafmachine bezig waren. De bosjes worden door een dakloos persoon gebruikt als slaapplek. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er is niemand gewond geraakt. Oud-rijschoolhouder Henry Kams uit Neede kan voortaan worden opgesloten als hij opnieuw rijexamens achtervolgt, rondhangt bij CBR-locaties of de privacy van medewerkers schendt. De rechtbank Gelderland geeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen toestemming om lijfsdwang toe te passen. Dat betekent 5 dagen hechtenis voor iedere overtreding tot maximaal 1 jaar. Ook mag hij inzittenden van examenauto's niet filmen of fotograferen. Het vonnis geldt 3 jaar. En Kams moet ook €2.254 aan proceskosten betalen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
10: Marcel, dankjewel. Gerrit Vossen, die komt eraan.

Wat een plaat, hè? Nieuwe van Ilse de Lange, die heette Something Good. Ja, inderdaad, daar sluit ik me volledig bij aan. Goeie plaat. Gerrit Vossers is nog onderweg, maar we hebben de verbinding nog niet kunnen maken. We zijn op zoek naar Gerrit. We hebben nog een half uurtje ongeveer.

0: Regio Achtermiddagshow met Boston en More Than A Feeling.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Nou, het heeft wat bloed, zweet en zwanige tranen gekost, maar we hebben hem toch aan de lijn gekregen. Gerrit Vossers vanaf de Zwarte Cross. Hallo Gerrit. Ja, vertel Gerrit, hoe is het daar?
2: Ja, ik hoor je niet zo heel goed, maar ik denk dat je belt voor het weer.
0: Ja, en, ja.
2: Ik ben hier op de Zwarte Cross, dat kun je misschien ook wel horen op de achtergrond. We zijn met Sittmeijer eens bezig. En ja, dat is al een aardig spektakel aan het worden. Er zijn heel veel mensen staan er rondomheen. En ze hebben er ook goed weer bij, want vandaag was er al wat meer bewolking. En die zorgt ook voor dat de temperatuur wat minder hoog uitkwam. Op dit moment is het 24 tot 25 graden. En dat is ook de maximum temperatuur. En vanavond en komende nacht dan hebben we wolkenvelden. En ja, ook wel wat opklaring. Koepen gaat naar een graad of 15. En morgen dan hebben we de wind meer uit noord tot noordwesten richtingen. En dan komt de temperatuur ook wat minder hoog dan vandaag. En meer omdat er morgen ook wel wat meer bewolking is. En uit die bewolking zou smiddags nog een enkel buitje kunnen vallen. De kans erop is 20-30%. Maar meer ook niet. En de temperatuur die zal blijven steken bij 24 graden. En als we richting het weekend kijken, dan zien we een noordwestenstroming. Dus ook geen hoge temperaturen. Zaterdag 23 graden, zondag 22 graden. En zondag laat ik dag een kleine kans op een buitje. Maar verder, s'nachts koelt het lekker af aan graden 13. En die temperaturen die hebben we ook begin volgende week. En verder wens ik iedereen nog veel luisterplezier. Want ik hoor er zelf geen zak van. Aju en goed gaan.
0: Goed gaan, Gerrit. Ik ga verder geen gesprek met Gerrit voeren. Want hij staat inderdaad op de Zwarte Cross. Waar het geluid van de motoren zeg maar overstelt. Zometeen even een klein stukje. Hij kondigt zichzelf vast aan. Deze man. Michael Jackson.

0: Nou, dat gaat lekker. Een soort hele speciale remix. Ga even een ander liedje draaien. Hoef je het helemaal stil, het hele systeem, dat haakt af. Even kijken, ik kan toch gelukkig altijd zelf weer wat gaan roepen of wat gaan zingen. Even kijken of die nu werkt.
1: Dit is Regio 8, het ritme van de Achterhoek.
0: Nou, dat is een slechts weer, hè.

Zed en Maren Morris en de middel. Ja, de gouden middenweg, zeggen ze wel eens. We gaan zo meteen even het ultieme gevoel van de jaren 80 even terughalen. Liedje van Michael Jackson die ik op de socials echt dagelijks... Nou, eigenlijk altijd als ik naar Instagram ga wel een keertje voorbij zie komen. Beat It, komt eraan.

De nieuwe single van Kensington Age Stay. En je hoort hem net bij Regio 8. Nou, ik zit s'avonds dan wel eens op mijn verloren uurtje op Instagram te scrollen. Ik moet zeggen, ik ben eraan verslaafd. Het is echt heel erg. Het loopt helemaal uit de hand. Maar wat ik veel tegenkom is Michael Jackson. Allemaal mensen die dansjes doen op Michael Jackson. En hij leeft. Hè. En die man die is echt helemaal terug. Heeft ruim 1 miljard euro opgebracht. Dan heb ik het over de nieuwe film. Michael heeft het Amerikaanse vlak met Variety gemeld. En het film over het leven van Michael is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt. En dan kom ik ook op de socials allemaal zeg maar remixen tegen van Beat It. Hebben ze bijvoorbeeld de stem eruit gekloond. En die mensen zijn lyrisch. En zo ik ook. Een van zijn allergrootste. Je vindt hem op het album Thriller. Uit 1983.

The King of Pop in première gegaan. Nou, weer een film die ik op mijn lijstje moet zetten, die ik echt absoluut nog een keertje moet gaan zien. Gaat waarschijnlijk in het najaar worden als het zonnetje is verdwenen en de regenbuien ons land gaan teisteren. Zeg, maak er een mooie avond van. Vanaf 7 uur de uitzendingen van Vanuit de Zwarte Cross. En als je daar naartoe gaat, zo zeg ik, maak het niet te bot. Ik spreek je gauw weer morgenochtend om 7 uur. Dat is Marcel weer hier.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De CAO geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kaak!
3: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: snel.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeurloff. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balans tabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Luisteren, dat boy, naar Zwarte Cross Radio.

0: Ah, het is altijd wel mooi op de Zwarte Cross. Ben het helemaal dit jaar 2026. En toen ik vanmorgen hier op aanging, toen zag ik blije gezichten op de fiets. In de regen. Dat is lang geleden dat ik dat gezien heb, zeg. De eerste keer hier vanaf het crossterrein. En bij ons zitten diverse jongens. Koentje, goedenavond.
1: Goedenavond, Allard.
0: Lekker, hè?
1: Jazeker.
0: Nou, hoe vuur je nou?
1: Ja, dat is altijd fijn om op heilige grond te zitten. Hè. Die regen van vanmorgen, het galmt wel een beetje. Daar merk jij niks van. Het is een en al stof hier.
0: Toch wel?
1: Jazeker.
0: Helemaal niks mis meer, of niet?
1: Nee.
0: Ik ga dadelijk even het terrein op, het goed begrepen, Koen, om te kijken wat er allemaal zo'n beetje links en rechts gebeurt.
1: Ja, het geeft je spook is het dit jaar, maar vorig jaar was het natuurlijk groeven en stoeven. We gaan eens even kijken of we iets moois kunnen vinden.
0: Nou, dat hadden ze voor dit jaar ook best kunnen doen, groeven en stoeven.
1: Ja, dat doen ze zeker hier.
0: Vandoor houden we het geeft je spook van maken.
1: Ja, precies. Live.

0: Hey, er is helemaal niks mis meer op donderdagavond. Het is wel een beetje raar, Koen, dat we op donderdagavond hier in de studio zitten, dan niet.
1: Ja, maar toch voelt het hier live voor het hoofdpodium eigenlijk best wel vertrouwd. En het is... ik dacht in het begin, gisteren was ik hier, was ik bij Veerle in de uitzending. Ja. En ik denk, we zitten op een heel rustig plekje, maar dat is het zeker niet. We zitten hier voor het Stadsplein, kijken uit op de bushalte. Ik weet niet wanneer de bus nog komt, maar... Dit gaat een mooie avond worden.
0: Ja, en hier een klein beetje kunnen we van het hoofdpodium zien. En er is vanavond ook het een en ander te doen op het hoofdpodium, Koen, of niet?
1: Jazeker, straks om 19:30, Cresep. Daar gaan we misschien zometeen nog even wat van draaien. En natuurlijk een van jouw favorieten, Alad, Within Temptation, om 19:30.
0: Ja, dat lijkt me nog wel wat. We zitten tot aan de klok van hoe lang tot 21:00, hè?
1: 21:00.
0: Dus 19:30 nog een mooie...
1: Kunnen we zeker die kant op.
0: Zeker, dat gaan we doen ook.
1: Ja, en voor de liefhebbers van Prima Hollandia, ja, straks om 23:30, Jannes.
0: Ah, Jannes een podium.
1: Ja, absoluut.
0: Met Bent, ik het goed begrepen heb, hè?
1: Ja. Nou ja, als we dan verder nog even door het programma heen kijken. De band zonder banaan, de Beat Crooks, ook altijd favoriet in jouw programma. Ja, en zelf...
0: Nou, mag ik niet te gek maken. Ja.
1: En zelf had ik hem al een paar keer voorbij zien komen. Dat is natuurlijk Guns N' Roses.
0: Ah, maar dat is een tribute band, dan heb ik het goed begrepen.
1: Ja, maar altijd gewoon
0: natuurlijk. Hé, hey, er komt nog meer bekend volk binnen.

0: Nee, hallo jongens.
1: Ik wil niet.
0: Wat willen jullie? Wat willen jullie?
1: Ik wil naar binnen, mag dat?
0: Nee, dat kan niet.
1: Hoezo niet?
0: Omdat hij besloten afdeling is.
2: Even een gesprek buiten.
1: Ja, maar even gauw, man. Buiten mag je niet roken.
2: Wij hebben over.
0: Ja, maar hier mag je ook niet roken.
1: Oh, ja.
0: Hier mag je alleen maar zoepen, dus blijf om buren.
1: Ja, zegt hij.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar dan, en dan?
0: En dan?
1: Ben je nog een beetje geil?
0: Als Bas, dat weet niet verder.
2: Ik ook, ja,
0: en jullie ook dan?
1: Ja, wel echt.
0: Hebben jullie dan een beetje naar de zin of wil ik
1: dat? Ja. Als hij hier een fietser rijdt, dan spuit hem zo van zijn fiets af.
0: Met helm zeker, of niet? Geen kopzorgen meer. Jongens, veel succes en kalm aan, hè. Goed gehoord.

0: wat vind je? Ja, nee. Het mag nog zwarter. We zijn dan weer op de Zwarte Cross bezig met de verder is helemaal niks mis. Met een fijn dat jullie er allemaal zijn. Terwijl we nog zorgen voor die fijne motor. Geladen. Hey team.
1: Ha,
0: Alad. Alles goed, jongen?
1: Ja, heerlijk.
0: Je hebt vorige week het heerlijk goed gedaan samen met Bart.
1: Dat vind ik fijn om te horen.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Ja, dat is nog even geleden. Dus nee. Vorige week zaterdag. We zitten pas aan donderdag. Hoe lang ben je hier?
1: Ik ben hier sinds vanochtend 7 uur.
0: En tot hoe lang ben je hier?
1: Op de planning staat 1:30 ongeveer.
0: Vannacht.
1: En dan morgen vroeg.
0: Heb je alles gelogen?
1: Heb ik vast wel eens een keer gedaan, maar niet op de radio.
0: Dat doe ik nog weer. Er is voor de rest ook niks mis meer. Fijn dat je bent en veel succes en veel plezier, jongen.
1: Jullie ook.
0: Yo.

0: Ja, en dan loop je hier backstage en dat kom je niet vaak tegen. Maar dan kom je van allerlei gekke dingen tegen. Of niet, Koen, hele gekke dingen kwam. De inmondige grote vrachtwagens, of niet?
1: Ja, we waren bij de trainingen voor de specialklasse. En daar waren wat hele mooie vrachtwagens bij van Flodder. Wat hebben we nog meer gezien al? Een heuse drone die de lucht inging.
0: Ja.
1: Ja, echt fantastisch.
0: Ik moet constateren, Fredio heeft de wagens gezien. Ik vond ze dit jaar iets beter, iets completer, laat ik het zo zeggen. Tenminste, we hebben het ervan gezien.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk elk jaar hier, zowel op het terrein als wat meedoet. De puntjes gaan echt wel op de i hier.
0: Ja, ja. Ik moet zeggen dat überhaupt het hele terrein steer op de kop. Het is eigenlijk gespiegeld.
1: Ja.
0: Het is net of het heel anders is. Ik vind het wel wat knusser.
1: Ja, het is compacter.
0: Wat ik er ook van gezien heb.
1: En wel gezellig. We gaan zo meteen even kijken op het terrein. Lopen we hier naar buiten voor het hoofdpodium en wellicht nog verder theaterweide. Daar is iets. Daar is iets heel leuks te zien.
0: Dat is alleen maar leuke dingen, laat je eerlijk wezen. Want als dat niet zo is, dan kom je niet naar de Zwarte Cross heen. Jongens, goed, gewoon hek, allemaal. Vullen terug. Allemaal naar gang, jongens. Gangzollen.
1: Ja, wie weet.
2: Achter

Het is best wel lekker als hij zo heel af en toe is de race van Henk van der Wijngaarden. Maar net vroegen ze buiten naar een heel ander plaatje. Dat moet toch kunnen, of niet? Wat dacht hij hiervan? Het is van Hazen zelf, hè? Van André. Welke dan?

daar ben ik ook wel eens aan gemiddeld staan te pissen. En dan denk ik mezelf klein, jongen. Het is bijna 19:30 hier op Zwarte Cross Radio via Regio. Alle aandacht achter de knoppen samen met Koen. En we kijken nu op het grote hoofdpodium. En dus stroomt het veld al behoorlijk vol, want rond de klok van 19:30 begint deze band door te spelen.

band. Ik weet niet waar jullie hebben met tributes band. Ik zal eerlijk zijn, ik ook niet. Maar dat is niet zo erg, dan speelt hier wel een tribute band, vrouwen. Die zullen ongetwijfeld dit nummer nog weer maken. Ah, kijk, ah, dat is de ding. Meid voor de solo.

zijn stickersklevers prima, maar niet te veel doen, hè. Als kan ik jullie niet meer zien. Dan kunnen we weer aan, hè. Ja, ik had hem nog niet gelezen. Maar carnavalsvereniging De Borrelplank. En dan breng je niks te zoeken met. Wat een waardeloze vereniging, zeg. Ik heb er ook mee gemaakt, maar dit is wel zo, echt. Sweet Child of Man van de Guns N' Roses.

Maar ik doe ja of nee. Laten we heel simpel en duidelijk al zeggen. Kijk dan, God, nee. De Paloma's, wat moet je dan hier? Keurtjes. Maar je niet in brand bent? Oh, zoek er zo nog op. Zal ik me niet zeggen dat je hier bent? Nee? Ome Theo werd ook nergens van. Nee, echt niet. Ladies and gentle peoples. Brian Keurtjes in brand. Hier is Tilly Vermi met een glas bier. En meen je nu dat hij een glas bier aanbiedt? Moet dat bezorgen? Ik heb dus als een peert, man. Zo, onze vent. Bedankt voor die bloemen. Ze waren echt lekker. Ik zeg, zo, onze vent. Morgen is een absente keer.

komt u de Drenthe. Ze hebben nou het tweede singeltje inmiddels gemaakt. We hebben het over Vals. Zorgens absent. Zorgens event en smorgens absent.

0: De tweede uur hier Zwarte Cross Radio. Niet alleen, we doen het samen met Koen Koenroes. Die zit volop mee bezig op het plein. Is het goed begrip staan? Wat mensen ben je ook, Koen? Koen, zeg het eens.
1: Ja, laat ik staan voor het hoofdpodium.
0: Frankie.
1: En de twee grote reuzenraden. En één ding valt me op vandaag. Het gaat niet zo hard op de Zwarte Cross. Of dat nu je regels zijn, dat weet ik niet. Maar het volume is, ja, is iets minder als voorgaande jaren. En ik sta hier naast Mike. En Mike vertelde mij, hij woont op de Zwarte Cross.
2: Ik woon op de Zwarte Cross. Nou, ik kom hier dicht uit de buurt.
1: Jij komt hier dicht uit de buurt. Ze hebben dit jaar het terrein omgegooid. Links is rechts, rechts is links. Hoe vind jij dat als vaste bezoeker?
2: Ja, nou, het is wel even wennen. Ik bedoel, je hebt je eigen ritueel waar je een beetje afgaat. Maar ja, het is wel vooral wennen. Maar ik denk voor de artiesten wel een stuk makkelijker te bereiken overal.
1: Ja, dat het iets compacter is.
2: Ja.
1: En ben je de weg al kwijtgeraakt?
2: Ja, na een paar bier wel, dat weet ik wel. Ja, dus, je komt altijd wel weer thuis in Lichtenborn. Dat is wel makkelijk.
1: Oh, je slaapt thuis, zeg maar.
2: Ja, daar is je een paar minuten vandaan, hè?
1: Ja, precies. Wat is er fijner dan je eigen bed?
2: Ja, ik denk dat beter dan een campingbedje is. Maar als er genoeg bier in zit, dan maakt dat maar niet meer uit, hè?
1: Ja, precies. Hele fijne Zwarte Cross. En je staat ook bij, jongens. Komen jullie speciaal voor Cresup?
3: Voor wie?
1: Voor Cresup.
3: Bij Misha.
1: Oké. Het bier is, Alat, je hoort het al.
0: Ja, zeker.
1: Het bier is belangrijker dan de dames op het podium.
0: Dat is ook helemaal...
3: andere vraag stellen, hè?
0: Die eigen plat kunt praten, maar simpelweg niet laten. Kom, hartstikke bedankt en tot de volgende.

De jongens van de route, ja, weet je niet meer. Goed bezig, jongens. Top. Zeker spaargeel, of niet? Spaargeel. Ik heb het hier in rood.

0: is er op de radio. Helemaal niks mis meer. Lekker is dat, joh. Kimo zou er nog steeds in dus. Ja, waar? Wat maak je hier dan ook? Kalm aan, hè. Bedankt voor die bloemen.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ze waren heel lekker.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend. Maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99. Hey.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voeden.
1: Aldi.
3: Luisteren, dat boy, naar Zwarte Cross Radio.

0: Tweede uur van Mooi te Goed, gewoon wat ik kan zeggen. Even Zwarte Cross Radio hier vanaf het crossterrein in Lichtenvoorde. En we kijken uit op een heel groot festivalterrein, het hoofdpodium, daar kijken we nu uit. En een van die mensen die er staan, ja, ik haal hem er zo tussen, dit is Koen, hallo dan, ben je er nog?
1: Ja, zeker, Alad. Ik ben op het festivalterrein. En natuurlijk, de Zwarte Cross staat wel een beetje bekend om gekkigheid. En soms ook wel dingen die net iets anders gaan. Ik sta hier naast Teun. En Teun, je was zo net een menselijke stier. Hoe ging dat?
2: Ja, ik voel me ook als een stier. Maar goed, dat, op zich ging dat goed. De eerste 80% ging top. Alles was, ging volwaardig. Op een gegeven moment kom je dan toch die tweede lasso gooien tegen. En dan, we proberen nog een keer in te duiken, maar goed.
1: Ja, precies. En voor de luisteraars, ik sta hier bij een rodeo run. Ze hebben hier echt een rodeo bak gemaakt met een heel mooi deurtje. En er zitten twee, hoe heet dat eigenlijk? Iemand met zo'n lasso, dat heeft een hele mooie naam.
2: Ja, rodeo run.
1: Ja, nou ja, er staan twee kerels met een lasso. En die motten, diegene die in die bak rent, proberen te vangen. En als dat lukt, dan kom je bij de bel en dan kun je iets winnen.
2: Ja, ik mikte voor de gratis ja pizza, maar morgen hebben we weer een kans.
1: Precies. En je staat hier met een hele vriendengroep. Heeft al iemand het een prijs gehaald? Jazeker. Oh, ja. En Alad, als je toch hier op dat hele mooie terrein staat, waar het gras niet meer van groen is, zeg maar. Het is van een week gemaaid. En ik sta hier bij een echte maaier. Hoe ging dat van een week, dat gras maaien?
3: Ja, dat was echt de avond van mijn leven. Ik heb met drie mensen zijn we erheen geweest. Drie maaiers op het aanhangen. Hoppakee. Maaien met die pratel en daarna lekker halve liter drinken. Ja, nou god, mijn dag kan niet meer kapot.
1: Ja, precies. Ja. En het hele jaar misschien wel niet meer kapot.
3: Nee, ik ging sowieso niet meer kapot. Ik moet nog 4 dagen, dus nou god.
1: Ja, dan maak je je nooit meer mee in je leven, denk ik. Grasmaaien of de Zwarte Cross.
3: Nee, daar maak je zeker niet meer mee. Ik hoop dat ze volgend jaar wel weer doen, maar dat is de belofte die hebben ze nog niet gemaakt. Dus wie ziet wel.
1: Oké, okay. Jullie komen hier uit de buurt. 4 dagen lang genieten.
3: Ja, we komen uit Siewens. Dus 4 dagen lang genieten. Zeker.
1: En veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
1: Alad, terug naar de studio.
0: Een beetje storing zat op de lijn, maar we hebben een filmpje aangekregen. Iets van John Denver.

luisteraars die dag en nacht bezig zijn met dat apparaat. Zo lekker zit het in elkaar en normaal heeft er ooit eens een keer een prachtige mooie plaat van gemaakt. Hey, monteur, weet je nog?

0: terrein rondlopen. Koentje. Oeh, dat is een slechte verbinding.
1: Ja, dan gaan we even goed staan. Zonder geen zwarte kras.
0: Koen, dit ging niet. Even iets anders opzoeken, Koen. Probeer het dan eens even.
1: Ah, dat hoor je mij.
0: Ja, ik hoor hem, maar er zit iedere keer een...
1: Ja, ik heb de antenne al in de lucht.
0: Zo, nou is goed. Laat me komen, Koen.
1: Ja, ik natuurlijk geen zwarte kras. Geen zwarte kras zonder camping. Ik sta hier bij 5 dames uit Friesland. Voor de 5e keer op de Zwarte Kras. Jullie gaan zometeen de roemruchte brug over naar het festivalterrein. En waar komen jullie vanavond voor?
2: Voor een leuk feestje, voor Russo.
1: Russo, oké. En jullie ook allemaal?
3: Allemaal voor Russo.
4: Nee, ik kom voor de Opposites.
3: Die komen zaterdag.
1: Oké, en jullie gaan alle dagen feest vieren?
4: Ja, zeker wel.
1: En mocht er nou iemand luisteren zeggen, hey, dit moet je echt doen op de Zwarte Kras, daarvan...
4: Ik heb wel een spreekwoord. Het kan dooien, het kan vriezen, maar liever dooien Hollanders.
1: Nou, Alatta, je hoort het zelfs. Uit Friesland komen ze hier naar de Achterhoek om de Zwarte Kras te vieren.
3: Ja, precies.
0: En door is helemaal niks mis mee. Russo had ik begrepen.

0: op de Zwarte Cross. En wie was dat wie net iets vroeg van normaal? Is van de deur donderen of iets van dergelijke toestanden?
1: Speedy González van de Alpenzusjes.
0: Van de Alpenzusjes? Oh, ik was er aan het zuigen.

0: gaat om een randje deur met de deur donderen. Donder nog maar deur, of niet, hè? En dan niet, dan kan het werken ook niet, hè? Alpen, zusjes. Het is toch waar. Die kan hem niet vinden, man. Die zit in je systeem. Hij mag niet kwaad worden. Hij lacht bij knappen, weet je dat? Dat zeg ik nu allemaal.
1: Speedy Gonzales van de Alpen, zusjes.
0: Ja, dat heb ik geprobeerd op te zoeken, maar kan ik me niet vinden, schat.
1: Ah.
0: Wat een waardeloze zender, of niet? Ik had benen gezegd een KUT-systeem. Maar ja, ik kan er nog verder niks aan doen. Maar als ik nog iets voor ook aan betekenen, dan mag ik het gewoon zeggen. Ja. Maar lachen bij knapper.

0: Even de boetes en even gemiddelen met de brommen weg. Want ik denk dat Koen Raad weer aan de microfoon zit. Koen, waar staat hij op het ogenblik?
1: Alad, ik zit op heet te kolen.
0: Je zit op heet te kolen. En dan met een mooie weer.
1: Ja, we waren zo straks al een rondwandelje op backstage. En we waren verwonderd door een gigantische pallet met de kolen.
0: Een heel paletje kolen.
1: Ja, precies. Ik sta hier gewoon naast 10 meter barbecue.
0: Het is niet te filmen.
1: Dat kun je ook niet voorstellen.
0: En ligt er ook vlees op daar?
1: Nee, nog niet. Dat ligt in Nijven.
0: Goh, er is op liggen.
1: Naast me staat Matteo. Matteo, bent al de hele dag aan het bakken hier. Gaat dat goed?
2: Het gaat zeker goed. Beetje lekker weertje, zonnetje. Wat heb je meer te klagen? Het is een beetje warm, maar dan moet je niet naast de kolen gaan staan, hè?
1: Ja, precies. Dus op hete kolen. En wat is nou het favoriete gerecht wat mensen van jouw barbecue willen hebben?
2: Ah, ja, er is maar één ding, dus ze hebben niet zoveel keus. Het zijn hamburgers. Maar die vallen zeker in de smaak.
1: Nou, Alad, als je nog zin hebt in een hamburger...
0: ik sla die af.
1: Van een gloeiend hete plaat, dan kun je hier terecht.
0: Het is niet zoiets hier vandaan of niet?
1: Nee, dat klopt. En jij doet dat vaker. Hoe voelt dat dan na 3 dagen zo'n beetje gerookt te zijn?
2: Ja, op een gegeven moment word je een soort roetveegebied. Ja, de mensen kunnen het niet zien, maar ik zit al een beetje onder de kolen. Dus alles wordt gewoon rook en koolstof. Maar je moet er wat voor over hebben voor lekker eten. Want je proeft het natuurlijk wel terug in de barbecue, in de hamburgers. En dat is ook waarom de mensen steeds terug willen komen. Dat is ook het leuke. We hebben een open bar, dus mensen kunnen ook altijd zien. En je krijgt gewoon praatjes bij mensen die gewoon jaar op jaar terugkomen. Omdat ze wel zo fan zijn van de burger. Ja, en wat de boer wel kent, vreet hij, hè?
1: Ja, precies. En je kunt zien dat het hier met veel liefde en plezier gemaakt wordt. En het festival eindigt al op zondag. Tot welke dag ruik je nog in je neus?
2: Nou, ik moet maandag nog afbouwen, dus dan neemt hij hem ook nog in mee. Maar dan ga ik thuis ga ik douchen en dan moet ik wel echt 3 keer alles wassen. De eerste keer wordt het zeep wordt ook gewoon helemaal zwart. Maar dan daarna is het meestal wel weg. Maar het is wel even een grondige douchebeurt die nodig is. Alle poriën moeten even schoongemaakt worden.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja. En veel plezier op de Zwarte Cross.
2: Ja, zeker. Jullie ook nog, hè.
1: Ja, dankjewel. Zo zie je, Alad, er is bloed, zweet en tranen om een paar heerlijke hamburgers te maken. En inmiddels ligt er een aardig voorraadje gemaakt. Even stellen, dat zijn er 15 stuks die
0: nou,
1: liggen.
0: Zoveel lijkt er niet nodig, hè.
1: Nee.
0: Inmiddels komt Elke binnenlopen, de dochter. Dag, meid. Zullen we dadelijk even wat praten?
1: Hij pleist er nodig, Alad.
0: Nee. Ik heb ook geen jakkel, ik kan het heel simpel zeggen.
1: Op blaren.
0: Het is wel op het ogenblik donderdags met de Zwarte Cross. Donderdags met de Zwarte Cross. Ik kan me voorstellen dat er al heel wat bouwvakkers zijn die vakantie hebben. Dan moet er iets van Bert de Steigerpijp.

0: aangeschoven. Elke.
1: Goedenavond.
0: Dag, meid. Ja, is
1: het
0: al.
1: Het is half negen, joh.
0: Half negen?
1: Half negen geweest al.
0: Zo vroeg al?
1: Ja, het is pas half negen.
0: Gadverdamme.
1: Het is eigenlijk
0: helemaal niks meer.
1: Donderdagmiddag.
0: Oh, daar is niks mis met.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wat is zo'n functie hiervan? Ik loop hier vier dagen leuk rond, of niet?
1: Ik was hier gisteren ook al.
0: Gisteren ook al?
1: Nou, gisteren ben ik aangekomen.
0: Oh ja, bij de BTL.
1: En maandag ga ik weer afvallen, mooi.
0: Afval? Van wat?
1: Nee, aankomen en afval.
0: Helemaal niks meer.
1: Ik ben deze dagen hier voor de EBO.
0: EBO, hè?
1: Als je mij tegenkomt, dan is het waarschijnlijk een slecht idee.
0: Verkeerde pleisters ben je nou bij, hè?
1: Ik heb alleen maar pleisters en paracetamolletjes.
0: Heel veel plezier, maak die zulks van mij.
1: Goed.
0: En zondag een hele mooie dag.
1: Ja, komt goed, ja. Ook nog.
0: Ja, heel veel allemaal weer.

natuurlijk vanmiddag hier op het grote podium. Waanzinnige grote podium. We hebben het over mooi werk geopend hier op het grote podium. Dus wat was 2026. Mooi werk. Niks niet remmen, gas erop. En degene die vanavond ook op het podium stil is dit. Ik ken hem toch wel, wie? Jannes. Lekker man. Als het zonneke schiet, ja, dan kan de dag niet meer kapot. Tenminste voor mij niet, misschien voor ook. Ach,

Waar ik hier gebleven is, dat werkt ze gewoon niet. Maar de dropkick Murphys. Op de radio, hier bij Radio Zwarte Cross. Lekker man. Een plaat en eigenlijk ook gehoord bij de Zwarte Cross. En ik had er eigenlijk net moeten openen, is deze.

0: Nou, ik doe zo.
1: Ja, precies. Hey, dit maak je toch alleen maar hiermee, zeg maar, op de zwarte cross.
0: Dat soort dingen is allemaal.
1: Ja, precies. Ja, de mensen op de radio, die weten, ja, die zien dat niet, maar we hoeven er niet veel tekst aan te besteden, maar de kleren gingen voor al het uit hiervoor. Fantastisch. En ik zit hier buiten op
0: een... Het lijkt wel mooi.
1: Ja, zeker. Ik zit hier buiten op een stadsplein te kijken. Wat is er mooier dan dat de zon naar beneden... Ja, onder, of eigenlijk achter...
0: De zon in de zee zien zakken.
1: Ja, achter de tent zien zakken. Met een reuzenrad op de achtergrond.
0: Ja.
1: Het zwarte crossgevoel. Ik ben natuurlijk over op het terrein geweest. Ik moet zeggen, je ziet hele frisse mensen. Maar je ziet er ook wel bezoekers die zeg maar vandaag, donderdag, er echt klaar mee zijn. En toch wel eigenlijk op zoek moeten naar de camping.
0: En die mag er nog 3 dagen.
1: Ja.
0: Dus geen, die rijden weer wat van je.
1: Oh, ik ben ook...
0: Jongens, we zijn goed, hè?
1: Net zoals vorig jaar ben ik ook bij de tatoeëerders geweest.
0: Ja.
1: Ze waren ermee gestopt. Geen interview, wellicht de komende dagen. En dan gaan we nog eens even het favorietje van de Zwarte Cross tatoeage onthullen.
0: Geen enkel probleem meer.
1: Zwartecrossradio.nl en Regio 8.

werkt hier ook voor alles met. Dus, hallo dan, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Al heb ik niet meer gezien. Waar ken ik jullie ook weer van? He? Ik zal het zo gewoon niet weten. Veel plezier. Kom aan, hè. En niet te veel spaarrood. Geel. Maar dat is toch de kleur even kwijt.

0: niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Mozel 2, dus we zitten erop voor vandaag. Morgen zitten we natuurlijk ook weer even hier. Of niet, kom. Morgen ben je er weer?
1: Nee, het is wat de dag pas.
0: Godverdamme. Je moest er nog wel eens aan denken, ik zwaar heb getocht. Oh, die kent de tekst. Ze kent de tekst. Heel veel plezier nog verder. Hier bij Radio Zwarte Roos kunnen nog verder luisteren. Maar eventjes op het internet gewoon. Koen,
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je...

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
13: Geeft ruimte.
14: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Recht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie!
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hey jij daar, bij IKEA kun je

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kelsey meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cervessa voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter. 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo!

Dido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluit

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obbink, een ster in elektronica. Obbink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Het tijd zijn wordt mogelijk gemaakt door Obink, een ster in elektronica. Obink vind je in Aalten, Borculo, Didam, Doetinchem, Eibergen, Lichtenvoorde, Ruurlo, Varsseveld, Winterswijk en online.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY.

aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen.